0: Show. Blend. 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11-14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. Zesuur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
2: We kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
0: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Het klinkt een beetje zoals Bonnie en Clyde van Jay-Z en Beyoncé. Mm-hmm. En volgens Toni Braxton hadden die twee haar plaat gehoord. Oh. Dus deze is wel later uitgebracht, maar ze had hem eerder al. En ze zegt, ja, dat is gewoon afgekeken bij mij.
1: Oei.
0: Door onder andere Irv Gotti. En die hebben het dan gegeven aan Jay-Z en Beyoncé. Jullie hebben eigenlijk gewoon mijn single gekaapt.
1: Oei, oei, oei.
2: Hey,

0: Het is alweer 9 over 7 op je vrijdagochtend en het is 11 september vandaag. En dan denk je waarschijnlijk ook terug aan 11 september 25 jaar geleden. Waar was je toen je hoorde dat de vliegtuigen de Twin Towers invlogen, het Pentagon invlogen en neerstortten op een weekend of op een weiland, want het waren natuurlijk 4 vliegtuigen. Mm-hmm. Donald Trump die heeft elke keer een ander verhaal. Het laatste verhaal wat hij verkondigt is dat hij werd weggedragen door 2 brandweerlieden.
1: They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me.
0: Vandaag is dus de herdenking in New York bij wat ze Ground Zero noemen, bij het World Trade Center. Daar zijn 2 monumenten waar eerst de Twin Towers stonden. En daar wordt stilgestaan bij de enorme ramp en de enorme kaping. En Donald Trump zal daar niet bij zijn, want het draait dit keer niet om hem. Dus niet interessant voor de Amerikaanse president. Er is ook leuk nieuws, want het weekend is in zicht. Ik was gisteren aan het hosten bij het feestje Summer Breeze. Ja. In de Westwilde bij het Westerpark en tegenover de Westergasfabriek in Amsterdam. En ik zag daar opeens Lloyd de Meza in het publiek staan.
2: Oh, hij is in Nederland?
0: Die is gewoon in Nederland, hij woont op Curaçao. Maar volgende week gaat hij optreden met de groep Saturday.
2: Oh,
0: voor
2: leuk.
0: Een Ravefine party, dus een soort van classic party.
2: Ja.
0: Dus we draaiden schudden. Dus ik zei, waar is Lloyd de Meza? Waar is Lloyd de Meza? Kan hij niet even meezingen met die legendarische hit van hem en Def Rhymes? En dat is dus gelukt.
2: Zo leuk.
0: En verder een bijzonder concert voor de mensen die naar Parijs zijn gegaan voor Jay-Z.
2: Oh,
0: nou, die konden smullen,
2: ja.
0: Want dat een paar gastbijdragers, onder andere van Justin Timberlake. En Jay-Z haalde ook Pharrell tevoorschijn. Bijzondere line-up, hè?
2: Zeker.
0: Dat je toch een beetje FOMO krijgt.
2: Ja, toch een klein beetje.
0: Ja. Maar ja,
2: je krijgt meer voor je geld dan, toch? Als je dan denkt van, oh, ik ga naar een Jay-Z-concert.
0: Ja.
2: Nou, verwacht je voortaan ook wel gewoon dat er altijd wel dit soort gastartiesten dan bij
0: moeten wel groot zijn, inderdaad.
2: Ja.
0: In Londen de Fugees.
2: Ja, dat is wel te gek.
0: Zometeen de Jasmine's Classic van vandaag. En dit zijn Kanye West en T-Pain. Lekker wakker worden met The Good Life. Like we are.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: met All My Soul. En ik moet even iets met je delen, want mijn collega's zeggen tegen me dat ik een schorre stem heb. En ik ben gewoon een beetje verkouden.
1: Ja.
0: Ik dacht, ik praat er gewoon overheen. Niemand die dat doorheeft. maar het klopt, ik heb een schor stemmetje. Excuses daarvoor. ja. Ik heb en gisteren op het podium staan schreeuwen. En ik was al ziek aan het worden.
1: Ja, je was al bezig met
0: bacteriën. Ik voel me prima, maar ja, als je denkt, van, wat een schorre stem. Ja, sorry, ja, verkouden. Ja, verkouden kan
1: je
0: niks aan
1: doen. Je bent ook maar een mens, hè?
0: Ik ben ook maar een mens, inderdaad.
1: Ik ben blij dat je er bent, ondanks dat.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Gezellig om jou ook weer te zien.
2: Jasmine's Classic.
1: Ja, mijn Jasmine's Classic van vandaag is niet echt een hele oude. Die is van, nou, laten we zeggen, 14 jaar geleden.
0: Oh, dat is niet zo oud.
1: Nee, dat is niet zo oud,
0: toch?
1: Nee,
0: dat is brugklasser.
1: Dat is 2012, maar ik vind hem toch wel heel erg lekker. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon deze doen vandaag. Het is van Miguel. De track Adorn. En hij zegt erover dat hij geïnspireerd werd om het te schrijven door een reeks dromen die hij heeft gehad. Zijn vriendin, nu inmiddels een ex-vrouw. Model en artieste Nazanin Mandi, die was ook een inspiratiebron achter het nummer. Zegt hij tegen People's Magazine. Hij zegt, ik was op een lange reis geweest en stond te popelen om haar te zien. En daar begon het nummer met die emotie terwijl ik in het vliegtuig zat. Ik weet niet meer hoe ik van These Lips Can Wait to Taste Your Skin naar het einde van het nummer kwam, maar toen ik het luisterde, dacht ik, dit is speciaal. Dus hij heeft het eigenlijk voor haar geschreven.
0: Ja.
1: Maar ja, inmiddels zijn ze alweer uit elkaar.
0: Ja.
1: Dan denk ik altijd, ja.
0: Jammer dan. Ja, en ik heb hem één keer geïnterviewd.
1: Ja?
0: En die begon inderdaad over een plaat maken in een laboratorium en de juiste ingrediënten en zo. Ik was hem helemaal kwijt.
1: Oh my god.
0: Dus hij vertelt dit soort verhalen over plaat. Dat je denkt, what? Ja, het heelal en de sterren. Ja, oké.
1: Okay. En dan krijg je zo'n error.
0: En zo schreef ik een liedje.
1: ja. Nou goed. Gelukkig is dit liedje wel helder en gewoon een lekkere track.
0: En heerlijk.
1: Ja, absoluut. Dus ik vind ook vooral hoe die zo begint. Denk ik, oh, dan zit ik er meteen in.
0: What?
1: Miguel met Adorn.

0: voor 7:30 geworden op je vrijdagochtend. Goedemorgen, dit is de Morning Show.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: Graad of 19.
2: Het wordt al steeds kouder. Gisteren was 20.
0: Ja.
2: Nu 19.
0: Ik heb mijn jas dus in de club laten liggen gisteravond.
2: Oh.
0: Dus ik ben weggegaan met de jas van een andere DJ. Per ongeluk. Hij belde me ook van, ja, heb jij mijn jas? Ik dacht, nee. Dus ik zei, nee, helemaal niet.
2: Wat denk je, dat ik een dief ben of zo?
0: Ik keek later in de achterbak, had ik toch, ik heb hem zelfs aangehad. Gewoon helemaal niet doorgehad dat het een jas van iemand anders was. Maar goed, ik heb dus even geen jas eigenlijk. Want ik ga ook niet de hele tijd in een jas van iemand anders lopen natuurlijk.
2: Nee, maar jij komt ook binnen met een t-shirt. Ik vind het wel een beetje enthousiast.
0: Ja, ik wist niet dat het ging regenen. Maar later op de dag dus een beetje zon en het wordt zo rond de 19 graden. Dus dat is fijn.
2: Ja.
0: Ja, dus daar verheug ik me op. Want anders moet ik kou kleumen vandaag. Mariah Carey staat voor je klaar. Je hoort zo meteen Always Be My Baby op NPO Blend. En dit is The Weeknd met Secrets.

0: Wat een mooie stem, hè? Mariah Carey met Always Be My Baby.
1: Wake up call.
2: Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de wereld voorgoed veranderde. Op 11 september 2001 werden de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon gepleegd. Een gebeurtenis die niet alleen Amerika diep raakte, maar ook grote gevolgen had voor de wereldpolitiek, het Midden-Oosten en ook onze kijk op terrorisme en veiligheid. We praten erover met journalist en documentairemaker Sinan Can. Sinan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, om te beginnen, weet jij nog waar jij was op 11 september 2001?
3: Ja, dat weet ik zeker. Ik was thuis in Nijmegen en ik studeerde toen nog op de school van journalistiek in Tilburg. En ik was net wezen sporten en teruggekomen en lag eigenlijk op de bank een beetje te doezelen eigenlijk.
2: Ja.
3: En met één oog zat ik naar de tv te kijken en er was eerst helemaal geen geluid. En toen zag ik de aanslag eigenlijk. Ik dacht, misschien is het de film of zo. Daarna dacht ik even een soort bel me ramp eigenlijk. Hè? Gewoon een ongeluk. Maar toen ik dus de tweede vliegtuig in die andere toren vloog... Toen dacht ik, jeetje, dit is geen ongeluk, maar dit is een aanslag.
2: Ja, ja.
0: En toen
2: ja.
0: heb je het volume omhoog gegooid en meer verder gaan kijken.
3: Ja, en er was in die eerste minuut eigenlijk geen geluid. En daarna werd het dus gewoon duidelijk dat het een aanslag was.
0: Ja, en dan de eerste van de vier vliegtuigen. Hey, ja. Als je terugkijkt op die afgelopen 25 jaar, wat heeft 9/11 veranderd?
3: Nou, het heeft heel veel ellende veroorzaakt. Het heeft heel veel wantrouwen veroorzaakt tussen mensen. Het heeft gezorgd voor twee oorlogen. Het heeft gezorgd voor allerlei wetgeving. Het heeft gezorgd voor hele kleine dingen zoals dat je geen flesje water meer mocht meenemen, het vliegtuig in.
0: Ja, ja.
3: He, op alle luchthavens in de wereld strengere controles. En als we dan even naar Nederland kijken, na 9/11 zijn er ongeveer 400 incidenten geweest die geregistreerd zijn richting mensen met een islamitische achtergrond. Denk aan het achterlaten van varkenskoppen bij moskeeën, tot het bespugen van vrouwen met hoofddoeken. Dus het heeft ook hier effect gehad. En sowieso effect overal op de wereld waar moslims wonen, die toch deels ook wel als vijand gezien werden. Dus je kan zien dat het ontzettend veel heeft teweeggebracht. En ik moet eigenlijk altijd een beetje lachen als mensen zeggen dat de gevolgen van 9/11 heel erg meevielen.
2: Ja, niet. Want er is op dit moment ook weer een discussie over de aanwezigheid van de New Yorkse burgemeester Zoran Mamdani bij de herdenking. Ja. Waarom ligt dat zo gevoelig?
3: Nou, het ligt op twee dingen gevoelig. Eén zijn de islamitische achtergrond. Uh-huh. Want de aanslagplegers waren Al-Qaeda-leden, waren moslim. Uh-huh. Dus eigenlijk wat je zegt, 90 islamitische mannen vertegenwoordigen ruim 1,5 miljard mensen. Dat zeg je er eigenlijk mee. Uh-huh. En daarnaast ligt ook nog, wat nog gevoelig ligt eigenlijk, is de politieke benoeming van Ramzi Kassem. Dat is een van zijn adviseurs. En die heeft ooit, oftewel zijn juridische hoofdadviseur eigenlijk, die heeft in het verre verleden een veroordeelde Al-Qaeda-lid juridisch bijgestaan. En dat ziet men als het grote kwaad en ook de reden om te zeggen van, hij moet daar niet bij zijn en bijkomen. En ik vind dat natuurlijk flauwkul. Je kan moslim zijn en eigenlijk elke aanslag die onder welke vlag of naam ook wordt gepleegd voordelen.
2: Ja.
3: En hij doet dat. En ik denk niet dat Mamdani 9/11 een fantastische aanslag vindt.
0: Nee, hij heeft ook een persconferentie gehouden, of in ieder geval daar was hij bij, waar wordt gezegd dat mensen nog heel erg de gevolgen voelen, zeg maar de fireworkers, de mensen die daar meteen ter plekke zijn geweest, omdat ze allemaal giftige stoffen hebben ingeademd ook.
3: Ja, klopt. Ja, en wat ze ook niet wisten, hè? Dus wat men ook niet heeft verteld. En dat je dan toch in die maanden in die giftige stoffen hebt gezeten.
0: Ja, is er eigenlijk nog een soortgelijke dreiging in de Verenigde Staten op dit moment?
3: Nou ja, niet heel erg. Er zijn natuurlijk nu andere dreigingen, hè, waar wij ons druk om maken. Contra-terrorisme als het gaat om China en Rusland. Maar tegelijkertijd, Al-Qaeda en IS bestaan nog wel in sommige regionale gebieden. Hè. Denk aan Afrika, in het Midden-Oosten nog wat plukjes en ook in Centraal-Azië. Dus die dreiging is er. Maar er is natuurlijk ook weer andere dreiging bijgekomen als je kijkt in Amerika naar binnenlandse extremisme. Hè? Ja. Dat uit Amerikaanse onderzoek ook nu blijkt dat er best kans is op dat er binnen Amerika zelfs aanslagen kunnen gepleegd worden. En denk gewoon aan extreem rechts.
2: Ja. Hey, jij maakte tot slot 5 jaar geleden nog de documentaire My 9/11. Daarin onderzocht je onder andere de gevolgen van 9/11 voor Afghanistan. Wat is je daarvan het meeste bijgebleven?
3: Nou, het meeste wat me eigenlijk daar het meeste geraakt heeft, is dat er een aanslag is gepleegd 10.000 kilometer verderop. En dat die mensen daar eigenlijk niks van wisten. Een groot groep mensen die hebben geen tv, volgt het internationale nieuws niet. Ja. En natuurlijk, daar zijn ruim 3.000 onschuldige mensen vermoord in Amerika. En dat is ook heel, heel erg en gruwelijk. Maar voor veel Afghanen begon het verhaal eigenlijk 3 weken later, namelijk toen de eerste Amerikaanse bommen vielen. En toen pas begrepen de mensen eigenlijk wat er was gebeurd. En ik heb toen voor 9/11, wat ik samen met collega Floortje Dessing heb gemaakt, bijvoorbeeld Shawali Khan gesproken. Dat is een man die 12 jaar in Guantanamo Bay onschuldig heeft vastgezeten, lichamelijk en geestelijk kapot is gemaakt. En ja, dat soort verhalen maken me toch duidelijk wat zo'n terroristische aanslag, dat het ook een kettingreactie veroorzaakt. En misschien wel de allerbelangrijkste les, en waar we zeker naar moeten kijken, is tuurlijk, je moet naar die aanslag kijken, maar je moet ook naar de reactie daarna durven te kijken. Namelijk de oorlog in Irak en in Afghanistan, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. En uiteindelijk, als je dan ook nog, als we dan nog een stukje verder kijken naar 20 jaar oorlog, dat de Amerikanen toch de sleutel gewoon weer aan de Taliban hebben teruggegeven. Dan zie je dat de gewone Afghaan 1. Niks te maken had met die aanslag. Vervolgens de Amerikanen komen en nu met de Taliban te dealen hebben. We hebben dus best wel, eigenlijk hebben de Afghanen best de allergrootste prijs betaald voor 9/11.
2: Sinan John, journalist en documentairemaker, dankjewel. De afleveringen van My 9/11 kun je kijken op NPO Start.

0: momenten. Daarom is het alweer bijna 8 uur geworden. Tijd om je te vertellen wat we zo meteen gaan doen. We gaan een grote vriendin van Yasmine bellen.
1: Ja, namelijk Cecilia Romli.
0: Die komt met een nieuwe single en daarom mogen we haar aan de tand voelen.
1: Zeker.
0: En we mogen dit ook gewoon zeggen. Ze heeft gewoon onlangs is even in het ziekenhuis geweest.
1: Ja, ja, ja. Dus we gaan even kijken hoe het met haar is.
0: Met
1: haar ja, ze zou eigenlijk hier bij ons fysiek zijn. Maar ja, dat gaat helaas niet, want ze is aan het herstellen. En ja, gezondheid voor alles.
0: Verder ben ik aan het aftellen, want zometeen gaan de kaarten voor het concert van Stevie Wonder in de verkoop.
1: Ja.
0: Songs in the Key of Life gaat hij gewoon weer doen. Is het zoveelste anniversary, de 50th geloof ik zelfs.
1: Mm-hmm.
0: Hè? Ja, dus die komt naar Amsterdam in oktober. Maar die kaartjes, ja, die kaartverkoop, die gaat straks van start. Ik heb het gisteren even gekeken. Ik had een linkje voor de pre-sale.
1: Oh, je had een link.
0: Ja, maar de kaarten die over waren niet te doen.
1: Echt?
0: Dus je hebt van die blauwe stipjes.
1: Ja.
0: Het is in de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: In Amsterdam, dan kon je zo'n blauw stipje pakken. Maar dat waren allemaal losse zitplaatsen.
1: Shit.
0: Dus dan moet je in je eentje gaan.
1: Ja.
0: En die andere waren dan van die gele sterretjes. Dat zijn van die doorverkoopkaarten.
1: Okay.
0: Nou, ik klikte gewoon op 2 in een normaal vak. Gewoon ergens boven. €800!
1: What?
0: Ja, dus ik ga zo even kijken of er weer normale kaarten online komen.
1: Laat het
0: want,
1: hopen, ja.
0: Ik moet er niet van kapot gaan natuurlijk.
1: Jeetje, €800. Wow.
0: Is dat niet te doen?
1: Nee.
0: Is net die iPhone. Dit is Craig David met Hot Stuff. Nog net voor de headlines van 8 uur.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Jennifer Lopez hoor je zometeen met Evie.

0: en het wordt maximaal 20 graden vandaag. Nu nog wat motregen, maar vanmiddag droog met af en toe wat zon. Hij komt echt weer tevoorschijn, het zonnetje. Ik was gisteren bij een party die Summer Breeze heet. Nou, dat komt nog net. Dat je nog even de zomer voelt. Even nog van de zomer proeft totdat het voorbij is. Want dat is het wel een beetje.
1: Yep.
0: De herfst is begonnen. Jasmine, ik wil het even met je hebben over intuïtie.
1: Oké.
0: Heb jij een beetje goede intuïtie?
1: Ik denk het wel, ja.
0: En
1: ja.
0: Luister je naar je gevoel als je beslissingen neemt?
1: Vaak wel, ja. Want als ik tegen mijn gevoel inga, dan gaat het sowieso niet goed. Dus ja, ik heb altijd wel... Vooral, nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je het gevoel hebt van... ja, ik moet het echt leuk vinden, anders doe ik het niet.
0: Anders doe ik het niet.
1: Nee, ik ga niet mijn tijd verdoen. Of dan ga je toch irriteren. Nee, dus ik moet echt denken... oh ja, hier maakt mijn hart een sprongetje van. Of, oh, dit voelt goed, dan ga ik het doen.
0: Wat voel ik me vereerd. Dus deze show, daar krijgt je hart een sprongetje van.
1: Zeker, ja.
0: En je vindt het ontzettend leuk...
1: ja.
0: Om elke ochtend hier met de brakke meid te zitten.
1: Ja.
0: Ja, super.
1: Ja, ik bedoel, hallo, mijn wekker gaat 4:15.
0: Ja.
1: Dan moet ik wel wakker worden en denken... oeh.
0: Moet je wel zin in hebben,
1: en ik
0: ja.
1: denk, oh my god.
0: Ja.
1: Ja, nee, ik vind het heel gezellig.
0: En dit doen we al ruim 2 jaar.
1: Zeker, ja, zeker. Met
0: elkaar aankijken in de ochtend.
1: Ja. En jij, heb jij goede intuïtie?
0: Nou, dat weet ik dus niet. Want ik heb ook wel eens iets niet aangevoeld.
1: Oh.
0: Terwijl het wel een gevaarlijke situatie was. Zeg maar, vroeger dacht ik altijd van je voelt gevaar een beetje aankomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben ook wel eens opgelicht of gezakkerold. En dat je denkt, ik had helemaal niks door.
1: Ja, maar goed, dat kan iedereen overkomen.
0: Ja,
1: ja,
0: maar daardoor ben ik een beetje gaan twijfelen over mijn intuïtie.
1: Okay.
0: Dus ik weeg altijd alles af. Ik ben een weegschaal, ik ben deze maand jarig.
1: Ja.
0: Dus ik ben altijd aan het kijken, is het dit, is het dat? Goeie, de pros, de cons. Alles afwegen. Nou, we hebben het hier over omdat The Game een goede intuïtie heeft en had. Hij hoorde de beat van Hate It or Love It gemaakt door Cool & Dre. En hij zei van, nou, dit is meteen een hit. Hij haalt het meteen door. Dit gaat mijn carrière veranderen. Dit wordt een nummer 1 hit.
2: When I did Hate It or Love It, I did it in Connecticut at Tyson's old mansion that 50 had bought from him and occupied at that point. When I first heard the beat from Hate It or Love It, Cool & Dre did the beat, and that literally put me where I needed to be and where I knew I was going to stay. And I knew I would be where I am today because Hate It or Love It was going to be successful. I knew it. It was something in that beat.
0: En dat gaat allemaal over deze track Hate It or Love It van The Game en 50 Cent.
3: Let's take them back.

0: je erbij kan zijn. Dat goede zangers en zangeressen dit soort uithalen maken.
1: Ach.
0: Een soort van battle tussen Don Richard en Durant Bonar, Baby Can We. En daarvoor de queen of hip-hop soul, Mary J. Blige met Mary Jane, oftewel All Night Long.
1: Ja, ik moet je even iets bekennen.
0: Nou.
1: Ik ben wel iemand, als ik bijvoorbeeld naar het buitenland ga, dan koop ik wel altijd date.
0: Oh,
1: omdat
0: ja.
1: ik altijd lek geprikt word door muggen.
0: Ja.
1: Maar ik had nooit gedacht dat ik dat dus ook in Nederland zou moeten gebruiken.
0: Dat het wel verstandig is, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Want nu met dat hele Westnel-virus, wat nu speelt, wordt er gezegd van ja, maar dan moet je wel date smeren.
0: Ja, want het zijn gewoon de normale muggen die je kunnen steken.
1: Ja.
0: En als die dan een zieke vogel hebben gestoken en vervolgens jou steken, dan kan je het krijgen.
1: Ja.
0: Moeten we er wel bij zeggen, 80% van de mensen die het krijgt heeft er helemaal geen symptomen van, geen last van. Maar we weten dus ook dat er inmiddels 3 doden en 9 nieuwe gevallen zijn
1: ja.
0: met het West-Nijl-virus. Ja. Voor de mensen die denken van, is dit de volgende COVID? We hebben een Marion Koopmans even gesproken. Marion Koopmans, die is viroloog. En die legt even uit hoe erg dit is.
2: Dit is een voorbeeld uit de categorie infecties die we klimaatgevoelige infecties noemen. En daar weet je zeker van. Daar gaan we er meer van zien. Is het zorgwekkend? Ik krijg ook wel de vraag, is dit nou de nieuwe COVID? Nee, dat is het niet. Niet zoiets groots. Deze virussen die verspreiden niet tussen mensen. Dus het is niet de nieuwe pandemie. Maar het is wel iets wat we tot nu toe niet hadden. En waar je dan dus ook serieus op moet gaan voorbereiden.
0: Nou, een duidelijke taal.
1: Ja, dus haal die date maar uit de kast. Uit je vakantie toilettas. Want die moet je gewoon hier in Nederland gaan gebruiken.
0: Gewoon insmeren, ja.
1: Gewoon insmeren.
0: En het komt dus gewoon door de opwarming van de aarde. De opwarming van het klimaat. Dat het gewoon warmer wordt.
1: Ja.
0: Daardoor gaan die muggen lekker. Want
1: ja.
0: anders door de kou zouden ze vanzelf weer doodgaan.
1: Precies. Dus ja, gebruik date, draag beschermende kleding en slaap insectenvrij, horen of klamboe.
0: Of een spinnetje om je heen, zo'n spinnenweb.
1: Ja?
0: Ja, toch?
1: Maar een spin of een mug, ik weet het niet. Spinnen kunnen in je mond, hè?
0: Als je die spin dan die muggen pakt natuurlijk.
1: Luister dan, je slaapt en mond open en je snurkt.
0: Oh, ja.
1: Ik heb te veel films gezien vroeger.
0: Klamboe en date.
1: Oké, dank je.

0: Een van haar allergrootste hits en haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Love Galore hoorde je van SZA en Travis Scott. En daarvoor de nummer 1 uit de hiphop top 153... die we in augustus hadden op NPO Blend. Dat was Mobb Deep met Shook Ones Part 2.
1: Het NPO Blend weer.
2: Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 18.
0: Toch wel fijn dat het straks wat droger en zonniger wordt.
2: Oh nee, wat zeg ik? Een graad of 19.
0: Oh, een graad of 19, ja. Een graadje erbij.
2: Een graadje erbij.
0: Heb je die erbij gesmokkeld of is het echt zo?
2: Nee, het is echt zo.
0: Oh, oké, goed om te weten. Alright, zometeen. Ja, gaat zometeen door eigenlijk. Want we hebben aangekondigd dat we Etilia Romli gaan bellen.
2: Nee, we gaan... want ja, het gaat niet zo goed.
0: Okay.
2: Ze is ontslagen uit het ziekenhuis.
0: Ja.
2: En ze is geopereerd aan een blinde darmontsteking. En dat, ja, ik weet niet of jij daar wel eens last van hebt gehad.
0: Ja, ik ben geopereerd ook aan mijn blinde darm.
2: En dan heb je wel echt ontzettende pijn.
0: Ja.
2: En zeker ook de nawerkingen daarvan. Dus daar heeft Etilia heel veel last van. Maar we mogen wel een primeurtje brengen.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, dat zometeen dan in de morningshow. Nu Ja Rule en Kees met Living It Up.

0: jaar 2000. Say It Right van Nelly Furtado. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Het is alweer bijna 9:15.
1: Ja, tijd gaat snel, hè?
0: Ja.
1: Ja, en over tijd gesproken. Het is bijna niet te geloven, maar ik was denk ik 20 jaar... denk 20 jaar toen ik op een feestje van Joop van den Ende rondliep.
0: Ja.
1: Ik was mijn moeder kwijt. Ik had mijn ouders meegenomen. En Joop had het heel grootschalig gevierd. En ik zat toen de tijd in Goudkust. En ieder departement deed dan een liedje of een rap of whatever voor Joop.
0: Cool.
1: En wij deden dus een soort van rap. En ik was op een gegeven moment mijn ouders kwijt. Ik denk, hé, was mijn moeder. En ik zie een meid naast mij staan. Die ook een beetje aan het rondkijken was. Dus we keken elkaar aan. Ik zeg, nou, ik ben mijn moeder kwijt. Ze zegt, nou, ik ook. Bleven onze moeders elkaar gevonden te hebben. Die waren naar een optreden aan het kijken samen.
0: Ja.
1: En zodoende zijn wij dus bevriend geraakt.
0: Want dit was?
1: Het CDA Rombly.
0: Wauw.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is echt alweer een tijd geleden. En nou ja, goed. En nu is ze een van de grootste zangeressen van Nederland. Dus ik ben natuurlijk ook super trots op haar. En het grappige is, 30 jaar geleden maakte ze natuurlijk haar grootste doorbraak tijdens de Soundmix Show. En toen klonk ze zo.
2: Wat kon je vertellen? Op deze manier kon je dat vertellen?
3: Oh,
2: kon
3: je yes.
4: Je zit in de Soundmix Show.
2: Oh, mijn lordy. Het
4: gaat officieel door. Jij zit erin.
2: Waarom dan? Oh, nee.
4: Ja, waarschijnlijk omdat je goed bent.
2: Oh, oké. Okay.
3: Oh, ja.
4: Yeah.
2: Wauw, als ik blank was, was ik rood.
0: Mooi.
1: Oh, heerlijk. Zo grappig om dit te horen. Nou goed, sindsdien is ze natuurlijk niet meer weg te denken uit de showbiz. Hè. Ze kan zingen, presenteren, acteren. Treedt op met The Ladies of Soul. En natuurlijk met haar eigen fantastische shows. En omdat ze nu alweer 30 jaar dit doet... viert ze die bijzondere mijlpaal op 14 november... met een groot jubileumshow in AFAS Live.
0: Wauw.
1: Ja, dus dat is wel echt heel bijzonder.
0: Wat zei je 14 november?
1: 14 november in AFAS Live.
0: Gaan we even opschrijven.
1: Ja, ja, ja, daar moeten we natuurlijk bij zijn. Maar er is vandaag nog iets te vieren, want haar nieuwe single Jij Was Bij Mij is vandaag uitgekomen.
0: Gloedje nieuw.
1: Ja, ja, gloedje nieuw. We zouden het CIDA vandaag in de studio gezellig hebben. Maar helaas heeft de blinde darmontsteking roet in het eten gegooid. Want
0: ja.
1: Ineens, ja, ja goed, jij weet het als geen ander. Daar moet je meteen aan geopereerd worden.
0: Direct, want die kan openbarsten.
1: Ja, ja. Dat is levensgevaarlijk. Dus gelukkig is ze daaraan geopereerd. Maar ja goed, het herstelperiode is natuurlijk... Hoe lang deed jij er eigenlijk over?
0: 2 weken had ik volgens mij nodig.
1: 2 weken?
0: Ik ben echt nog een week in het ziekenhuis geweest ook.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja, zie je. Kijk, en deze meid wil natuurlijk alweer van alles doen.
0: Zijn meteen naar huis gegaan?
1: Ja, ja, ja. Nou, ze is 1 nachtje wel in het ziekenhuis gebleven... maar de volgende dag wel weer naar huis.
0: Ja.
1: Maar goed, ze heeft natuurlijk zoveel in de agenda... want ja, haar single is uitgekomen. En dan
0: wordt
1: haar
0: langs.
1: Hele promotour natuurlijk... waardoor ze natuurlijk ook bij ons zou zitten. Dus ze baalt enorm. Net nog even op de app gehad... En ze zegt, Mine, ik heb zoveel pijn. Ik kan nu echt niet gezellig doen.
0: Oh.
1: Ja, dat is zo zielig.
0: Ja, echt even rust pakken.
1: Ja, ze moet echt even de rust pakken. En gezondheid gaat voor alles. Maar we hebben een kleine pleister op de wond. Want we gaan haar nieuwe single Jij Was Bij Mij laten horen. En Etje, als je dit hoort, heel veel beterschap. En gezondheid voor alles. En we zien je gewoon snel in de studio.
0: Ja, beterschap. En wat mooi dat we die nieuwe single hebben liggen. Dus Jij Was Bij Mij.

0: NPO Blend. We gaan alweer richting 9 uur. Dat betekent dat het bijna tijd is voor de
1: Powerpokoe!
0: Hij komt er vandaag niet zo lekker uit
1: is
0: bij mij.
1: Is helemaal prima. Ik schreeuw hem wel voor
0: ik
1: jou.
0: Ik ben een beetje verkouden. Vergeef me als je nu luistert en denkt van wat een brakke stem. Ja, gisteren op het podium zielig. Gestaan. Ja. En nou ja, de griep heerst weer.
1: Ja,
0: het is
1: denk,
0: weer herfst.
1: Tijd voor een boodschapje, gembertje, een huis halen, citroen, honing en lekker cozy thuis zijn.
0: Ik heb een hele boodschappenlijst van jou gekregen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus wat was het ook alweer? Superadien?
1: Ja, je moet even zo'n zo vitamine C-bommetje, zo'n bruistabletje.
0: Die je gewoon in een glas kan gooien,
1: ja,
0: zo.
1: Ja, helpt ook altijd.
0: Alright, naar de Powerpokoes, die hebben een speciaal thema deze week. En dit is de laatste dag van de werkweek.
1: Ja, de Female Empowerment. We hebben Janet Jackson al gehad met The Pleasure Project. Whitney Houston kwam voorbij met I'm Every Woman. En gisteren draaiden we Queen Latifah met U-N-A-T-I-W-A. En vandaag mag jij kiezen welke track jij wil.
0: Welke was het van Queen Latifah?
1: U-N-A-T-I-W-A.
0: Ja, de vraag is aan jou, wat wil je vandaag horen?
1: Ja, ik vond het gisteren wel tof dat Danny ons gewoon even...
0: Ja, gewoon een man die zei, ik heb even een female empowerment track.
1: Ja, ik ging er hard op. En we kregen daar ook wel leuke reacties op van andere luisteraars die het eens waren met Danny. En dat ze het ook heel tof vonden dat hij als man zei, nou, Queen Latifah dan, want...
0: Dus als je nu luistert, heb je vast een goede tip voor ons.
1: Zeker.
0: Je kan hem doorsturen via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. En laat ons weten welke track we voor jou kunnen draaien als powerpokoe van vandaag. Binnenkort, namelijk op zaterdag 19 september... is er een soort van reunie van Saturday.
1: Oh.
0: Saturday, de groep gaat weer optreden die we kennen uit de 90s en de Zero's.
1: Mm-hmm.
0: Die gaat weer optreden samen met Lloyd de Mesa, die op dit moment al in het land is, bij de party Grapevine in de Bird in Rotterdam. En Saturday hoor je nu ook op NPO Blend... met The Weeknd Is For You.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlandse ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
2: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: De allergrootste hit van Gangstar hoor je zometeen. Mass Appeal staat voor je klaar. En dit is Michael Jackson met Wanna Be Startin' Something.

0: het is 25 jaar geleden dat die vliegtuigen de Twin Towers invlogen. Het is 11 september vandaag.
1: 9/11.
0: Ja, waar was jij op het moment dat je dat hoorde of zag?
1: Nou, ik was op dat moment bezig met tv-opnames voor een programma van Gijs Staveman. En Gijs en ik hadden allebei wel een beetje soort van de liefde voor Amerika. Dus we waren net klaar en ineens kreeg hij een berichtje op zijn telefoon. En hij trok lijkbleek weg. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, moet je dit zien? En ik zeg, wat? Dus wij reden meteen. Hij moest mij dan even afzetten in de studio. Want ik was toen onderweg naar morgen. Zat ik toen. En we waren echt de nieuws aan het luisteren van, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? En toen kwam ik dus aan in de studio. Klaar en ineens kreeg hij een berichtje op zijn telefoon. En hij trok lijkbleek weg. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, moet je dit zien? En ik zeg, wat? Dus wij reden meteen. Hij moest mij dan even afzetten in de studio. Want ik was toen onderweg naar morgen. Zat ik toen. En we waren echt de nieuws aan het luisteren van, wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? En toen kwam ik dus aan in de studio. En toen zag ik dus dat de tweede...

0: ik ook meteen vrienden gebeld die daar woonden.
1: Of ze oké waren.
0: Ja, maar ik kreeg ze maar niet te pakken.
1: Oeh.
0: Ja, want dat was dat iedereen probeerde dat natuurlijk toen die tijd. Dus ja, dat was wel heftig. En jij, weet jij dat nog?
1: Bij, pittig. Ja, mijn moeder die belde me. Mijn moeder die kon best wel een drama queen zijn vroeger. Dus toen ze me belde en zei van... ja, er is een ramp gebeurd. Toen dacht ik, nou, het zal wel meevallen. En toen heb ik de tv aangezet en toen had ze dus gelijk.
0: Ja.
1: Dat was dus heel heftig.
0: Ja. Dat was verschrikkelijk. En als je nu ook online al die foto's weer terugziet van de mensen en hoe dat daar toen aan toe ging, dat is wel echt bizar.
1: En hoe lang
0: bizar.
1: Die gevolgen hebben doorgelopen. Hè? Want er zijn dus Zeker. Nu mensen die zijn overleden aan bijvoorbeeld kanker. Of ze hebben misschien wel kanker. Of ze zijn eraan behandeld en hebben het nu even niet meer. Maar dat is door die stoffen toen de lucht in zijn beland. Want die torens werden verpulverd.
0: Ja.
1: Nou, dat adem je dus gewoon in.
0: Mm, ja, je zag mensen die helemaal onder de stof zaten.
1: Ja.
0: En dat zijn dan de mensen die die er op dat moment goed vanaf kwamen. Maar,
1: hulpverleners.
0: Ja. Het een verschrikkelijke gebeurtenis die ieder jaar toch weer herdacht wordt.
1: Ja, en zeker goed om nu even bij stil te staan, want het is 25 jaar geleden. We hebben ook iets moois voor je, iets vrolijks.
2: Power Poku.
1: Het is weer tijd voor de Power Poku. Deze week draait het allemaal om de dames.
0: Ja, de female empowerment. Sanne die zegt Destiny's Child graag met Independent Woman. Super lekker natuurlijk. Jackie zegt Eve met Who's That Girl. Civilio Doja Cat met Woman.
1: Wow, Woman.
0: Ja. En Tamara die zegt Sierra met Level Up.
1: Oh.
0: Ja, dat is ook wel echt een lekkere. Ja, en Sierra die is trouwens weer zwanger, hè?
1: Oh, echt?
0: Ja, die is zwanger van haar vijfde kindje.
1: De vijfde alweer?
0: Ja, ze hebben het laatst kenbaar gemaakt via een Instagram.
1: Gefeliciteerd.
0: Wel heel schattig met zo'n koord met allerlei shirtjes en dan zo'n rompertje.
1: Oh.
0: Super cute. Ze zal het vierde kind dan met Russell Wilson. Maar ze heeft daarvoor natuurlijk ook al een zoon met Future.
1: Mooi nieuws.
0: Ja, dus ze ziet er prachtig uit. Dus nou goed, level up. Sierra is gewoon een leveltje opgegaan. 5.

0: Het is 7:30, je luistert naar de Morning Show. Goedemorgen op deze vrijdagochtend waarop het zo'n 20 graden gaat worden uiteindelijk. En het wordt zonniger, het wordt droger. Maar op dit moment ja, een beetje miezerregen overal.
1: Hou
0: dat is
1: vol.
0: Niet heel lekker. Nee, hou vol inderdaad. Hey, Trump, president Donald Trump, die heeft beloofd om elke volwassen Amerikaan een dividend van $5000 te geven als de Republikeinse partij bij de tussentijdse verkiezingen in november de meerderheid in het congres behoudt. En we hebben even die rekensom gemaakt. Als elke Amerikaan $5000 krijgt, dan heb je dus uiteindelijk over 1,35 biljoen.
1: Wat?
0: Dus zeg maar 1350 miljard.
1: Hoe komt hij daaraan?
0: Ja, hij heeft er dus een verklaring voor.
2: The country is doing so well. We have taken in trillions of dollars in tariffs and other things. We have now over $20 trillion worth of manufacturing plants and other investments being made in the United States, which is far greater than ever before. And we think it's something that would be good. We do have a one proviso, and that's that the money be spent, if people spend their money in the United States. We don't want to have that money spent in other countries. And we think it's something that's really good, popular, and it's a great infusion.
0: Ja, en critici wow. zeggen dus, ja, er zijn zo'n 270 miljoen mensen in Amerika, volwassen mensen.
1: Ja.
0: Dus dat ga je gewoon helemaal niet halen. Hij is op dit plan gekomen omdat hij tijdens de COVID-tijd, in de coronatijd, toen heeft hij alle Amerikanen $1000 gestuurd.
1: Ja.
0: Het was gewoon een plan van de overheid, maar hij heeft een handtekening eronder kunnen zetten. Dus als hij nu $5000 kan sturen met zijn handtekening eronder, dan wordt hij weer extra gewaardeerd natuurlijk.
1: Wow.
0: En het gaat niet zo goed met Donald Trump.
1: Maar
0: hij is helemaal niet meer populair
1: niet.
0: In Amerika.
1: Is dat niet gewoon omkoperij?
0: Ja, dat
1: is toch,
0: zeker
1: dat
0: omkoperij.
1: Niet, volgens
0: ja.
1: de wet. Als je dat dan...
0: Het moet nog door het congres geloodst worden.
1: Oh.
0: Maar op dit moment is dat nog op zijn hand. En ja, die mensen willen natuurlijk ook herkozen worden.
1: Deze
0: dus ik snap
1: man.
0: Ook wel hoe dit werkt.
1: Echt. En moet je dan die $5000 mag je dan alleen maar besteden
0: in Amerika.
1: Aan Amerikaanse producten
0: ja.
1: waarschijnlijk.
0: Hoe ze dat gaan controleren, weet ik niet. Maar dat is de bedoeling.
1: Oh, en wanneer gaat hij weg?
0: Wanneer gaat Trump weg?
1: Ja, wanneer rolt hij op?
0: Ja, het duurt nog een paar jaar.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Hij is wel oud aan het worden. Hij had altijd kritiek op Biden. Dat Biden in slaap viel en een beetje over zijn eigen voeten heen struikelde en zo.
1: Ja.
0: Hij heeft dat nu zelf ook. Er zijn zoveel filmpjes van Trump dat hij tijdens een meeting gewoon in slaap valt. En hij heeft ook vaak camouflage op zich. Hij heeft blauwe plekken, dat krijgen
1: ja.
0: oude mensen.
1: Ja, ja,
0: en die
1: ja.
0: man is gewoon 80.
1: Ja, die man is gewoon oud.
0: Ja.
1: Ja. Maak plaats voor de next
0: Make
1: one.
0: Make way, maar ja. op wie dan?
1: Move, Trump.
0: Dat weet ik ook niet. Heb jij
1: nee.
0: een kandidaat voorbij zien komen waarvan je denkt, ja?
1: Nee, geen idee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Dan moeten ze nog even aan timmeren aan die weg.
1: Ja.
0: Dit is de Morning Show met zometeen een Caribbean classic en nu Brave Power and Dice Cream met Vlinders.

0: lekkere gitaarsolo ook aan het eind. Chris Brown en Liam Thomas met Fall In op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
3: Caribbean Classic.
0: Dit is een podcast die heet Funky Friday. En dat is met oud-American voetbalspeler Cam Newton. En die had de Jamaicaanse zangeres Spice te gast. Die in vol Jamaicaans, vol patois met hem aan het praten was. En daarom soms hilarisch, want hij verstond haar niet altijd.
2: Oh jee.
0: En hij kon er niet in komen dat zij soms staat te schuren op een andere man dan de vent waarmee ze een relatie heeft. Hij zei, mijn vrouw zou dat nooit goed vinden. Hij snapte het niet. En zij zei gewoon, ja, dat heeft echt te maken met de cultuur. Ze stond bijvoorbeeld te schuren op de dancehall koning Vybz Kartel, waar zijn vrouw Sidem naast stond.
4: So I am her friend, but on stage I am Spice. I am the queen of the dancehall. There's no way I'm gonna go on stage, but because, you know, he's in a relationship, I just stand there. Call me after, why not my body like this? I know gospel.
0: Mm.
4: I know gospel.
0: Ja, ze is geen gospelzangeres, zegt ze aan het einde. I know gospel, I know gospel.
2: Nee, ze is Spice on stage.
0: Ze is Spice, ja. Spicy.
2: Dan gebeuren er gewoon andere dingen.
0: En ze wordt ook wel de Queen of Dancehall genoemd. Dus ik snap wel dat als je met de koning staat, dan moet je ook koninklijke dingen doen. Toch?
2: Maar ja, als je een relatie met haar hebt, dan weet je gewoon toch dat neem je erbij.
0: Ja, en ze zei ook in het interview, want het gaat ook een beetje om cultuurverschillen. Want die Amerikanen snappen dat niet, maar de Jamaicanen wel.
2: Ja.
0: Spice brak door met deze single, Some Me Like It.

0: like it.
1: The Morning Mix.
0: Het is alweer tijd voor de Morning Mix. Die komt deze week van DJ Irwan. Die volgende week vrijdag in Scheveningen gaat optreden tijdens R&B Singalong.
2: Oh, gezellig.
0: Met zijn collega Rico Green. Het is in de Reborn White House in Scheveningen. Je bent er wel eens geweest, hè?
2: Ja, R&B in Amsterdam bij Chin Chin. Ja, super gezellig. En dan kan je er ook van tevoren eten. Dus dan zit je allemaal een beetje erin. En dan krijg je allemaal zo'n opblaasbare microfoon. En dan kan je gewoon lekker... Can we talk? Weet je, dat soort tracks. Allemaal lekker keihard meezingen. Ja, het is één groot feest. En het fijne
0: en die opblaasbare microfoons zijn voor de sier, toch?
2: Nee, dan kan je gewoon lekker doen alsof jij de mic hebt. Maar het fijnste vind ik dan ook nog eens... is dat als dat klaar is, dan loop je naar buiten... en is het gewoon nog 6 uur of zo.
0: Oh, ja.
2: 7 uur.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan heb je nog de hele avond.
0: 30 plus tijden.
2: Ja.
0: Lekker. Gewoon op tijd weer naar bed.
2: Op tijd naar bed, ja.
0: DJ Irwan heeft deze mooie morning mix voor je gemaakt.
3: Hey yo.
4: Kio.
3: Who's there? She's gonna be mine.

0: Vanavond is hij te vinden bij de Party After 7 in de Jimmy Woo aan het Leidseplein in Amsterdam. En volgende week, ook op vrijdag 18 september, staat hij op de party waar hij zelf bij betrokken is. R&B Singalong, en dat is dan in Reborn White House in Scheveningen. De Morning Mix van DJ Irwan hoorde je met aan het einde een beetje En Vogue met Hold On.
1: Je ging los, Jasmin.
2: Ja. Ja, ik ben sowieso En Vogue fan. En heb ze ook mogen ontmoeten. Ja. Maar ik deed ook gewoon al die danspasjes. Ik ging ze gewoon echt playbacken vroeger. Ja. En dan had ik nichtjes. En dan als ze dan bij ons op visite kwamen, dat deed je toen nog, hè?
1: En dan mochten ze blijven slapen.
2: Ja. En dan zei ik, kom maar mee naar mijn kamer. Ik heb een nieuw danspasje bedacht. En dan gingen we dat helemaal oefenen. En dan voor de familie voordragen.
0: Superleuk. Ja, ik moest gisteren hosten bij een feestje, Summer Breeze. En daar is iedereen ook 30 plus. En er waren er ook heel veel groepjes die dan allemaal hetzelfde dansje deden.
2: Ja, dat deed je toen.
0: Dat deed je vroeger natuurlijk
1: leuk.
0: Gewoon.
1: Kan je niet vergelijken met die TikTok-dansjes, hoor. Nee. Er zit helemaal geen pit in.
2: Nee, maar dat zijn toch geen dansjes? Dat is toch spasme?
0: Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, nog één dagje. Zo'n laatste dag voor het weekend. Ik dacht, kom lekker in mijn joggingpak. Hier zijn we helemaal in de vibe.
0: Ja, gisteren zei iemand tegen me, ga je dan niet gewoon in je pyjama? Het is toch radio? Maar we worden dus ook gefilmd. Maar we zouden het best wel een keer kunnen doen. Dat we gewoon allemaal in pyjama komen.
2: Dat is wel leuk. Laten we dat een keer doen. Vind ik leuk.
0: Ja. Leuke pyjama's dan.
2: Ja, oké. Okay.
0: Een onesie,
2: gezellig.
0: Of een onesie, inderdaad. Ja. Als Stitch.
2: Ja.
0: Van Lilo en Stitch.
1: Ja, ik zou dan de Lizzie McGuire. Die was gisteren in Londen, was haar concert. Ja, dat zou ook wel à la Lizzie McGuire. Dat is toch wel... Ja, dat is voor jullie tijd. Ik zie je kijken.
2: Sorry, ik denk echt, Lizzie McGuire.
0: Ik weet dat Jay-Z gisteren in Parijs was.
1: Ook, ja, ook.
0: Maar Lizzie McGuire was dus in Londen.
2: Oké, ik ga er even googlen.
1: Hilary Duff.
2: Oh, Hilary Duff.
1: Ja.
2: Jeez, Lizzie McGuire. Ja, nee, dat is echt wel voor mijn tijd. Oh. Maar leuk, ja.
0: Ja. Je mag vandaag nog één track toevoegen aan het lijstje van de hits van Mary J. Blige.
1: Ja, nou is tot mijn grote blijdschap gisteren Family Affair toegevoegd. Nice. We hadden al Be Without You, Be Happy and Real Love.
2: Oh, ik wil No More Drama. Please, please, please, No More Drama.
1: Dat vind ik ook, maar hij is gewoon echt nauwelijks genoemd. Dus ik snap het niet.
0: Okay. Oh ja. Dus geef het even door. Welke hit missen we nog uit de carrière van Mary J. Blige? Dat kan via de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje en zeg... Hey, Jamie Joy!
2: Hey, no Jamie Joy!
0: En dan hoor je hem zo meteen in Jamie Joy's Jams. Zij gaat zo meteen ook Country Grammar van Nelly voor je draaien. En wij hebben deze nog voor je. Vibrant Thing van Q-Tip. Een hele fijne vrijdag en een fijn weekend alvast.
2: Ja, bon weekend. Ajo!

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: koningen en koninginnen.
1: Wist je dat Typhoon Boumaye heeft geschreven als een soort strijdkreet? Kreet had inspiratie van Muhammad Ali tegen George Foreman in When We Were Kings. Ali, Boumaye werd er toen geroepen en toen dacht Typhoon, ja man, hier moet ik een track van maken. En wat een banger is het. Janet Jackson staat voor je klaar, maar eerst Give Me On. Dit is Jezebel.

precies te zijn. Bijna lunchtijd en bijna weekend. Wat zijn je plannen? Deel het met me in de NPO Luister-app. Mijn weekend zit helemaal vol kinderverjaardagen en babyborrels. Dus misschien is die van jou beter, die van Jamie sowieso. Want die is met

TLC hoorde je met What About Your Friends hier op Blend bij Jamie's Jams. Vandaag met Jamie Joy, want Jamie de Ruiter, die mannelijke stem die iedere werkdag hoort, die is lekker met vakantie. Maar net als hij ga ik wel op zoek naar de 5 meest iconische tracks van 1 artiest. Deze week Mary J. Blige. Welke track ontbreekt nog? Laat hem weten in de MP Live.

Soul. Blend. 12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met Jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld, omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

top 5. Laat het weten in de NPO Luister-app. Er stromen al wat reacties binnen. Idol zegt call 911. Even kijken, Lisa die zegt Mary Jane all night long. Die zegt ze al de hele week. En Ivo komt met No More Drama. Not Gonna Cry. Die zie ik ook voorbij komen. De track die het meest genoemd wordt, ja, die krijgt de spot. Dus als je hem zo wil horen, de track die jij in je hoofd hebt, laat het dan weten in de NPO Luister-app. Zo zorg je ervoor dat je hem dadelijk hier hoort bij Blend. Welke track moet op nummer 5 bij de Blend Essentials van Mary J. Blige?

0: Wat wordt de vijfde en laatste track bij de Blend Essentials van Mary J. Blige?
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Deze week gingen jij en ik op zoek naar de vijf meest iconische track van Mary J. Blige. Op nummer 1 kwam Be Without You, daarna Be Happy. Toen Real Love en vervolgens Family Affair. Ja, welke mis je nog? Er zijn bijna te weinig spots om alle goede tracks te noemen. Ik heb in de NPO Luister-app Mary Jane All Night Long voorbij zien komen dankzij Lisa. Not Can Cry kwam ook voorbij. Maar nu, sinds vandaag, voor het eerst meerdere keren I'm Going Down. Onder andere Jairus en Steven hebben die ingestuurd. Ja, het wordt een beetje een nek-aan-nek race samen met No More Drama. Zie ik ook meerdere keren voorbij komen, onder andere door Darnell. En ja, Ivo die stuurde nog deze voice memo in.
2: MJB, No More Drama. Maar met No More Drama, dan hebben we geen good make beep anymore.
0: Ja, lastig. De laatste track van de Blend Essentials van Mary J. Blige. Wordt dat Going Down of No More Drama?
1: 5.
0: Het is gelukt hoor. We zijn rond. Enjoy.

0: celebrator.
1: Heb je week om te oefenen?
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Wat ga je doen vanmiddag?
1: Even landen van de Beyoncé top 50. Ja, even terug naar het normaal, maar niet minder lekker.
0: Het was wel echt heel leuk. En mocht je het gemist hebben, er staat ook hele leuke content op de Instagram van Blend.
1: Ja, en je kunt het gratis terugluisteren op de NPO Luister-app.
0: Top, maar eerst nog Bow Wow en Omega.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Vrijdagmiddag 1 uur, dus het is tijd voor de allerlekkerste muziek van onder andere Ginuwine, Eminem en Nelly. Maar nu eerst de hartverovende harmonieën van de dames van En Vogue. Welkom.

hele afterlunchdip heen gaat slepen. Tof dat je er weer bij bent. Ik zeg het eerlijk, ik ben nog een klein beetje aan het buzzen van de Beyoncé Top 50. Pan absoluut intended. Het was een fantastische lijst. Nog bedankt voor al het ingeven van jullie top 10. Als je hem hebt gemist en je denkt, waar heeft die vrouw het over? Vorige week op de verjaardag van Queen Bee hebben we de Beyoncé Top 50 aller tijden gedaan. Natuurlijk in combinatie met Destiny's Child, want die kun je niet loskoppelen. Je kunt hem in zijn totaliteit terugluisteren op de gratis NPO luisterapp. Dus ga dat zeker even doen als je een momentje de tijd hebt. Ik draai vandaag de nummer 1 van de lijst sowieso. Dat hoor je straks. Ik heb nieuws over Montel Jordan. En ik heb deze keer een blend battle voor je die nogal soulful is. Dus hartstikke lekker. En sowieso natuurlijk gewoon de lekkerste muziek. Maar we gaan vandaag aftrappen met Eminem. Dit was een van zijn laatste tracks die voor het album Marshall Mathers LP werd opgenomen. Zijn platenlabel Interscope zette hem nogal onder druk dat hij met de hitsingle moest komen als opener van zijn nieuwe album. Een beetje vergelijkbaar met My Name Is. Voor zijn eerste album, die was natuurlijk meteen een hele grote hit. Nou ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat het gelukt is. Dit is Eminem en The Real Slim Shady.

Zoals je weet, iedere week een keiharde blend battle bij mij in de uitzending. En deze keer heb ik gekozen voor twee heerlijke soulvolle tracks in de ring. Namelijk Lean On Me van Bill Withers en Stand By Me van Ben E. King. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het zelf ook behoorlijk lastig vind om hier tussen te kiezen. Maar we gaan het gewoon met elkaar proberen, dat kunnen we. In de Rode Hoek, een echte soulklassieker uit 1972. Geschreven en gezongen door Bill Withers. En de gevaarlijkste eigenschappen zijn: het is gewoon heerlijke soul met een lekker stukje gospel dat met een meerstemmig koor helemaal open gaat. En in de Blauwe Hoek staat Ben E. King al helemaal klaar. Hij bracht Stand By Me al uit in 1961. En zijn gevaarlijkste eigenschappen zijn: hij is zo goed dat meer dan 450 artiesten hem al gecoverd hebben. Dus ja, dan zou je op zich wel kunnen stellen dat hij goed is. Dus let's get ready to battle. Laat mij weten via de NPO Luister-app als je ook een mening hebt en wil meepraten over deze twee heerlijke soul-tracks. Zometeen hoor je New Edition en Victoria, ik ga er gewoon van stotteren, Victoria Monet, waar ik een hele duidelijke mening over heb. Maar nu eerst Nelly met die heerlijke banger uit 2001. Instappen mag, maar alleen als je de hele weg meezingt. Dit is

Je hoort het, het is tijd voor jouw rustmomentje na de lunch. En deze keer doen we dat met een hele grote hit uit de 70s. En Pebbles was in de jaren 70 een grote naam in de Memphis soul scene. Met een stem die klinkt alsof ze iedere letter van de liedjes die ze zingt in haar ziel voelt. Ga even met me mee terug. Het is 1973. En is zichzelf aan het optutten voor een avondje uit met haar partner. Maar het is keihard gaan regenen. En geïrriteerd zegt ze, ugh, I can't stand the rain. Haar vriend Don was songwriter van beroep. En hij hoorde hier geen klacht van zijn vriendin. Nee, hij hoorde meteen een titel. Het concert hebben ze laten schieten en samen met Bernard Miller schreven ze in 45 minuten de hele track. En de geluidjes die aan het begin van de track hoort moeten regendruppels voorstellen. Die zijn gemaakt met de destijds revolutionaire elektrische timbales. Dit is jouw blend break voor vandaag. Dit is Ann Pebbles en I Can't Stand the Rain.

lekkere Rotterdamse nuchterheid met Jamaicaanse heupen. Je hoorde Postman en You Wait hier op NPO Blend. Vergeet vooral niet te stemmen op de soulvolle blend battle van vandaag tussen Bill Withers en Ben E. King. En ga hiervoor natuurlijk naar de gratis NPO Luister-app om het te laten weten welke van de twee tracks jij het liefste wil horen. Is dat Lean On Me of is dat Stand By Me? Ik hoorde deze vrouw voor het eerst in het voorprogramma van Bruno Mars. En ik was eerst bang dat het een soort demi-versie was van Beyoncé. Maar toen ik deze hoorde, was ik gelijk verkocht. Dit is Victoria Monet.

andere Brownstone en Jaheim. Maar niet voordat ik je nog even lekker verwend met de nummer 1 van de NPO Blend Beyoncé Top 50 van vorige week. Dit is Deja Vu.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. NTR, Sonja.
2: Het is bijna weekend, nog een paar uurtjes maar. En tot die tijd hoor je hier de lekkerste muziek. Waaronder bijvoorbeeld KPN, Envy en Angie Stone. Blijf luisteren.

Leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag. Zeg, heb jij al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Welke van deze twee tracks geniet jij het meeste? Je mag kiezen. Ik snap dat het heel moeilijk is. En ik snap dat je bij sommigen misschien denkt, hè, dat kan. Welke was dat ook alweer? Daarom laat ik ze even horen voor je. Dit is In de Rode Hoek, Lean on Me.

0: snap dat dit best een lastige keuze is. Maar ik zou het waarderen als je vast eventjes laat weten wat jij vindt via de NPO Luister-app. Ik kreeg al een berichtje van I, de vaste luisteraar, die zegt: You goodies today, zeker. Lean on me voor mij. En Josiah zegt: Lean on me. Why? Het gaat over elkaar helpen en steunen. Hoewel, stand by me over loyaliteit. Pff, hou op hoor, ik ben aan het werk. Josias komt er niet uit. Ik hoop dat dat bij jou beter gaat. Laat het weten via de NPO Luister-app voor welke van deze twee tracks jij zou kiezen. Gaan wij hier verder met Wyclef Jean, die als geen ander iets nieuws kan maken van oude classics. De Cubanen zijn ermee opgegroeid en Wyclef flipt de script. Dit is Guantanamera.
1: Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. ¡Azúcar!

Je hoorde Jaheim en Just In Case hier op NPO Blend. Je hebt nog heel even om je uit te spreken over de Blend Battle. Lean On Me versus Stand By Me. Ga naar de NPO Luister-app, die is gratis, om mij te laten weten welke ik straks voor je mag gaan draaien. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Ramon die zegt: Sonja, sorry hoor, maar dit is bijna niet eerlijk. Stand By Me is een van de mooiste soulplaten ooit gemaakt. Mijn stem gaat naar Ben E. King. Dankjewel Ramon. Nou, als je het nou helemaal met hem eens bent, ga dan gauw naar de NPO Luister-app en laat je daar horen. Want zometeen ga ik bekendmaken wie de winnaar is van de Blend Battle van vandaag. Je mag natuurlijk ook altijd een voice memo sturen, graag zelfs. Ik zou het leuk vinden om jouw stem ook een keer te horen. En wacht dus niet te lang, want dit is je laatste kans om te stemmen. Zometeen, na de Blend Boombox, vertel ik je of Bill of Ben de winnaar is en ga natuurlijk die Soul Classic voor je draaien. Maar het is nu eerst tijd voor liefde. Niet zomaar liefde, gevaarlijke liefde.

0: Het is tijd voor de Blend Boombox. En dat is natuurlijk die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En we reizen daarvoor terug naar 1988. Het jaar waarin Eddie Murphy met Raw de stand-up comedy lat naar ongekende hoogtes bracht. Ik kan me nog zo goed herinneren. En ik zou het eigenlijk nog wel eens een keertje willen gaan kijken. Even checken of je het kan streamen. Vast wel. En Salt and Peppa's Push It bestormde de hitlijsten. En in een tijd waarin de wereld langzaam digitaal aan het worden was, kwam Nene Cherry binnen alsof regels eigenlijk suggesties waren. Het mooiste zit eigenlijk al in de beroemde titel van haar track. Nene omschreef een buffalo stance als een houding die je nodig hebt om als vrouw overeind te blijven. Dus eigenlijk ruim voordat Beyoncé een ring wilde afdwingen, leerden meiden van mijn leeftijd van Nene dat je je door niemand onder druk hoeft te laten zetten om iets te doen wat je niet wilt. Ze zei, eis gewoon respect. De track had ook Put Your Money Where Your Mouth Is kunnen heten. Want Nene stond met die boodschap, stond die live te verkondigen met haar optreden in het programma Top of the Pops, terwijl ze 7 maanden zwanger was. Nou, ik zou het er niet nadoen, dat hoeft gelukkig ook niet meer. Dat is dus, Bas, wat een buffalo stance echt inhoudt. Je hoort het hier op NPO Blend als jouw Blend Boombox. Dit is Nene Cherry en Buffalo Stance.
1: I'm melodic.

En het is tijd voor de uitslag van de Blend Battle van vandaag. Welke track heb jij gekozen? Ik begreep als ik keek naar de berichten dat het best een lastige was, maar het is gelukt. Is het Lean On Me van Bill Withers of Stand By Me van Ben E. King geworden? Dus lekker veel gestemd, dank je wel daarvoor. En ik lees nog even een paar berichtjes voor van de stemmers. Grace zegt Lean On Me omdat soul voor mij ook gemeenschap is. Wauw, wat zeg je dat mooi, Grace. Familie, buren, vrienden. Als het misgaat, help je elkaar. Prachtig. En Melvin zegt Stand By Me zonder twijfel. Mijn vader draaide veel oude soul en deze zat altijd tussen zijn platen. Pure jeugdherinnering. Prachtig. En Winston zegt nog Lean On Me. We zongen dit vroeger met de hele familie op feestjes. Iedereen vals natuurlijk, maar wel uit volle borst. Ja, vals is dan ook gewoon even lekker, toch? En Dayanira zegt tenslotte geen enkel andere sample kan tegen Stand By Me op in mijn ogen. Stand By Me, alsjeblieft. U vraagt, wij draaien. De winnaar met 59% is dan ook Ben E. King. Ga er lekker van genieten. Dit is Stand By Me.

Mocht je het vorige week gemist hebben, Jamie de Ruyter en ik hebben samen de Beyoncé Top 50 gepresenteerd op de verjaardag van Queen Bee. Het was een heerlijke lijst, een heerlijke show. Ik weet dat Jamie en ik in ieder geval heel erg van genoten hebben. En ik heb in de afgelopen week best wel wat mensen gesproken op socials of in real life. Die zeiden, oh, wat jammer, ik heb hem helemaal gemist. Dat is geen excuus, hè? Want hij staat gewoon op de NPO Luister-app. En daar kun je hem helemaal terugluisteren. En die app is ook nog eens gratis ook. Dus als je houdt van Beyoncé, Destiny's Child, zou ik je zeker aanraden om de app even te downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. En ga hem daar lekker in zijn totaliteit terugluisteren. Na het nieuws ben ik weer bij je terug met veel goede muziek om je over je middag dip heen te trekken. Volhouden, er komt nog zoveel moois aan. Met af en toe die lekkere 90s R&B classic waarmee ik je uit je bureaustoel trek. Zoals nu. Let maar op.

0: deze hele week naar Blend en win tickets voor Chili van Philly. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NTR, Sonja.
2: Zometeen hoor je Montel Jordan, Chaka Demons and Pliers en D'Angelo, die jou helemaal gek gaan maken met de 90s R&B vibes.

Op deze vrijdagmiddag. Ik ben even benieuwd, hé, wat ga je doen dit weekend? Heb je al plannen? Laat me weten op de NPO Luister-app. Je zou bijvoorbeeld zondag kunnen zijn dat je naar Keep It Simple gaat, als jij al kaartjes hebt, hè? Want als je die kaartjes nog niet hebt, ik weet niet of ze nog te krijgen zijn, want ze zijn ontzettend populair. Als je niet weet wat het is, ja, ik had erbij willen zijn en er is uiteindelijk toch tussendoor nog iets tussen gekomen. Ik baal ervan, maar ik ga zeker naar de volgende editie. Als je houdt van 90s R&B bijvoorbeeld, en een beetje hip-hop, dat is eigenlijk een soort, ja, uit de kluiten gewassen pub quiz on steroids, maar dan de goede kant op. Dus ja, ik zou het zeker even een keertje checken als je daar nog nooit van hebt gehoord. Want als je naar Blend luistert, kan ik me niet voorstellen dat je dat niet tof zou vinden. Hey, en straks heb ik nog leuk nieuws voor je over Montel Jordan. En je kunt natuurlijk al je brandende vragen naar mij mailen voor Sonja Silva Spreekuur. Dat kan op sonja.silva@ntr.nl. En ik ga dan proberen jouw problemen op te lossen. Dus heb je ruzie met je schoonmoeder waar je echt een hekel aan hebt, of weet je niet hoe je tegen je vriendin moet vertellen dat je eigenlijk toch stiekem wel wat meer vrijheid zou willen? Stuur mij een mailtje en dan ga ik je helpen. Goed, dat kan straks. Je zou het nog kunnen proberen. Ik ga het straks wel alvast behandelen, maar dan kan ik het altijd meenemen naar volgende week. We gaan eerst met z'n allen even collectief bewegen. Dus kom uit die bureaustoel of van de bank of waar je dan ook zit voor een dansje met mij. Dit is NERD, She Wants to Move, hier op NPO Blend.

0: Europa. Als je groot fan bent van Miss Jill Scott, dan moet je zeker blijven luisteren. Want je kunt vandaag nog 2 kaarten winnen voor haar concert op 10 oktober in Amsterdam. Ik persoonlijk, ik ben gek op Jill. En niet alleen op haar muziek, maar ook vooral op haar realness. Alle interviews die je van haar tegenkomt, zit ik gewoon te genieten. Ze is zo lekker echt. En ik kwam dus gisteren een hele leuke video tegen op Instagram van Jill Scott, waarin ze een stukje deelt over haar bijzondere leven. En dat wilde ik even met jou delen.
1: I was in my dressing room after the show.
2: Yes.
1: And Prince comes in. In a white pantsuit. It looked like it was made out of angel hair.
2: Because it was.
1: So Stevie Wonder comes in.
2: Jill Scott.
1: I promise
2: okay.
1: You.
2: You could have... What?
1: This is my life. This is my life. Stevie Wonder comes in. And he says, hey, well, I'm sorry. He's like, what's going on? And Prince says, Jill sang a song tonight. it's a new song. Stevie Wonder's like, oh, how?

0: does it go? And Prince goes, so Stevie Wonder starts beatboxing. Right. So Prince, we're in a cypher now, all my band. Mind you, when Stevie walked in, he goes, oh, is that Prince? And Prince goes, hey, Steve. Unbelievable. Hey, Steve. I was like, this is amazing. Stevie Wonder's beatboxing and Prince is singing this song.
1: And so what are you doing, Jib? What are you doing?
0: I think I just had my mouth open. I'm like, this is amazing.
2: Dit is toch heerlijk. En mag ik eigenlijk ook even heel kort applaus gewoon voor Jill, die hier Prince nadoet. Want ik hoorde gewoon echt serieus de stem van Prince toen ze dat zei. Ja, ze deelt dus even een klein stukje over hoe bijzonder haar leven is. Dat dus in één keer Prince en Stevie Wonder in haar kleedkamer stonden. Maar jij kan dus Jill Scott in de AFAS live zien. En deze week maak je dus kans op die kaartjes door een spel te spelen. Ik zou lekker blijven luisteren. Het komt vandaag vanzelf voorbij. En nou kan ik natuurlijk niet verder zonder gewoon een lekkere track te draaien van Jill. En ik dacht, laten we gewoon even terug naar het begin gaan. Helemaal naar het begin.

0: Je hoorde Montel Jordan hier op NPO Blend. En this is how we do it. Ik had het eerder al gezegd. Ik heb een leuk nieuwtje. Het is namelijk zo dat ze met iets nieuws bezig zijn. Zijn vrouw en hij. Natuurlijk ken je hem van hele goede muziek. Daarnaast is hij ook heel erg actief in het christelijke leven van heel veel mensen. Omdat hij music pastor en pastor is. En ze zijn nu met iets nieuws gekomen. Zijn vrouw en hij. En het is echt super schattig. Maar ik ga het hem zelf even laten vertellen.
1: Immediately what I want to share with y'all is that in about 2 weeks, September 1st, we are releasing our very first children's book, Shiloh and the Not-So-Scary Girl Above His Bed.
2: Shiloh is a little monster with one very big problem. The little girl who lives above his bed. Every sound makes him wonder. Every shadow makes his imagination grow. But with his mother's gentle guidance and the truth that God gave him love, power, and a sound mind. Written by Kristen and Montel Jordan.
0: Nou, dat is toch super schattig. En ik heb natuurlijk gelijk even gekeken. Het ziet er allemaal heel mooi en lief uit. En het belangrijkste is dus dat ze dat kinderboek hebben geschreven, speciaal voor kinderen die een beetje bang zijn. Nou, misschien zit je te luisteren en heb je zelf kinderen en denk je, dit is wat voor mij. Dan kun je natuurlijk eventjes kijken op de socials van zowel Montel als Kristen Jordan, die volgens mij ook vandaag jarig is. Dat moet ik eens even checken straks, want dan moet ik even een appje sturen. En kijk eventjes op de socials van Shiloh zelf. Het ziet er echt allemaal heel schattig en heel gelikt uit. Absoluut een aanrader als je dus kleine kindjes hebt. Goed, we gaan meteen verder. En dat doen we in dit geval met niemand minder dan Miss Lauryn Hill en Do Up That Thing.
3: Yo, remember back on

0: Silva.
1: Het is tijd voor Sonja Silva's spreekuur. Het moment in de week waarop je al jouw brandende vragen kan stellen, waarmee je misschien al een tijdje rondloopt of waar je enorm voor schaamt. En alles mag anoniem, hè, dus hou je vooral niet in. Ik kreeg een berichtje van Tom Huibers uit Zutphen en die zegt: ha Sonja, mijn buren steken elke avond een vuurkorf aan. Ongetwijfeld heel gezellig, maar ik ben echt klaar met die rooklucht. Ik ruik het in mijn hele huis, ook in de slaapkamer, en ik wil in de avond graag de ramen openzetten voor wat verkoeling, maar dat kan dus helemaal niet. Hoe pak ik het aan? Ik heb zo geen zin in gezeik. Nee, dat snap ik, Tom. Ja, de vraag is dus eigenlijk: wil je frisse lucht of wil je gelijk? Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ik zou gewoon even langs gaan. Wel als het vuur uit is, want dat scheelt weer rook in je longen. En zeg niet: jullie stoken te veel of ik krijg de rook binnen. Een grote kans. Ja, de kans is dan groot, wil ik zeggen, dat ze dat niet eens doorhebben. Dus bied gewoon meteen even iets aan. Dat wil nog wel eens werken bij mensen. Kom met droog hout. Dat scheelt de helft van je rook. Of bijvoorbeeld een voorstel om de korf op een andere plek in de tuin te zetten. Dat zou ook al een heleboel kunnen doen. En willen ze nou helemaal niet meebewegen? Nou, dan kun je natuurlijk altijd nog hulp inroepen. Bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Dat zou kunnen. Dat kun je aanvragen via de gemeente. Is helemaal gratis. En als het echt helemaal uit de hand loopt, natuurlijk handhaving. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ik weet niet of dat een goed idee is. Want daarna dan is het waarschijnlijk sowieso niet meer alleen rook wat er tussen jullie in hangt. En is die band die jullie misschien wel hebben sowieso naar de kloten. Dus daar zou ik een klein beetje mee oppassen. Maar ik zou het zo aanpakken als ik jou was, Tom. Heel veel succes en laat ook even weten of het gelukt is. En zit je te luisteren en denk je: nou, ik heb ook nog een verzoek of een brandende vraag waar ik hulp bij nodig heb. Dan kan je natuurlijk even een berichtje sturen naar sonja.silva@ntr.nl. En misschien dat ik volgende week wel jouw probleem kan oplossen. Zometeen hoor je Guy met Groove. Maar nu eerst Justin Timberlake en Señorita.

baby. NPO Brand. Sonia Silva. Als jij deze vanaf de eerste noot kan meezingen, dan heeft Blend iets voor jou. Replay viert 30 jaar hits, vriendschap en Nederlands R&B met hun jubileumshow Vrienden voor het Leven. En jij kan erbij zijn. Luister deze hele week naar Blend en win tickets. Replay, 30 jaar Vrienden voor het Leven. Vrijdag

0: Daar komen we niet bij hoor, bij Bruno.
1: Zo zijn we alweer aan het einde gekomen, zeg. En Angelique staat inderdaad klaar. Wat ga je vandaag voor leuks doen?
0: Hey,
1: vertel me.
0: Allereerst
1: vertel
0: even me. Sowieso leuk, zo leuk met jou hier in de studio te staan.
1: Is
0: mag ik dat
1: niet
0: even
1: gebeurd?
0: Zeggen? Nee, daarom.
1: Het is een momentje.
0: Ik heb wel een keer voor jou ingevallen, maar
1: ja,
0: dan was je er niet. Dus
1: precies.
0: I love this.
1: Heerlijk, ik
0: ja,
1: ook.
0: Ja, toch?
1: Vertel.
0: En wat we gaan doen, nou, we hebben gasten, twee gasten.
1: Ja.
0: Way back when, toen ik had een kroeshaar, maar ik stijlde het. Want dat was het ding wat je toen deed. En toen kwam er een website, My Black Hair heette dat. Mm-hmm. En zij zorgde ervoor dat je opeens wist hoe je met je eigen kroeshaar moest omgaan.
1: Oh, nice.
0: En die twee dames, ze zijn een tweeling. Zij komen langs omdat ze een nieuw project hebben, The Road to 40s. Mm-hmm. Over hoe zij onderweg zijn naar de 40s. Ja, jij bent er al voorbij, hè?
1: Hey, wow. Een stuk ook. Ja.
0: Ik ben het dit jaar geworden en ze gaan het vertellen,
1: girl,
0: over hun roads.
1: En is het leven nu begonnen bij jou?
0: Voor mij wel.
1: Dat zeggen ze toch altijd?
0: I feel like it. Het voelt echt alsof het start.
1: Ik had het ook.
0: Had je dat ook, ja?
1: Zero fucks given.
0: Toch?
1: Vanaf dat moment.
0: Hey,
1: zo
0: I love
1: lekker.
0: It.
1: Zo
0: I
1: lekker.
0: Love it here.
1: Hey, en ik heb een heel lief. Ik ga hem even voorlezen. Mag wel even, hè, Angelique? Zo'n lief berichtje gekregen van Douglas. Die zei, of Douglas. Die zei net: hi Sonja. Altijd zo relaxed om naar jouw programma te luisteren. Je rustige stem en de verhalen die je vertelt zijn top. Ik zat net in de auto met mijn dochter toen je over Buffalo Stands vertelde. Weet dat zulke intro's een positieve impact hebben op zo'n jonge meid. Keep it up. Nou,
0: dat is zo lief. Ik heb het ook gehoord toen ik in de auto zat. Ik vond het echt heel leuk wat je vertelde. Ja.
1: Helemaal kippenvel. Dus dankjewel, Douglas. Als je nog zit te luisteren, doe je dochter de groeten. Zometeen dus tijd voor de Wat een Week Show met Angelique. En jij, de luisteraar, je bent zo dicht bij het begin van je weekend. Voor het geval dat nog niemand het tegen je heeft gezegd vandaag, de werkweek zit er bijna op. Je hebt het weer gecheft. En neem nou maar van mij aan, maandag is vroeg genoeg voor je to-do-lijstjes en je 88 openstaande tabbladen. Tot volgende week. Good day.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zei, die is lekker in New York. Ik hoorde net, ze zat op een politieauto. Ze is allerlei dingen aan het doen daar. Je kan haar volgen via haar Instagram, Shai. En dan, dan zie je haar avonturen. Dus ik neem haar show even over. En als je denkt, wie ben ik dan? Ik ben Angelique Houtveen. Een hele goede middag. Het is vrijdag. Ik ben benieuwd hoe je week was. Of je een beetje... Oké, ik heb gehad. Het was een staking van het OV afgelopen woensdag. Heb je het overleefd? Het was ook een beetje slecht weer vandaag ook. Met herfstig. Het voelt als herfst. Dus I will play music accordingly to that. Ik hoop dat je vooral gewoon lekker kan bijkomen hier zo. Zometeen, want ik ben niet alleen in de studio. Ik heb gasten uitgenodigd waar ik heel blij van word. Echt, daar ga ik je zometeen alles over vertellen. Zij gaan een Road to 40's aan. Wat is dat? Vertel ik je zometeen ook meer over. Maar eerst even wat er allemaal in het nieuws speelt, want ja, ik weet niet of je door had. Het is vandaag 11 september en 11 september 9-11 en vandaag precies 25 jaar geleden, hè, de aanslagen op de Twin Towers in New York. Het is echt bizar. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar zo'n bizar moment dat je gewoon altijd weet waar je nog was. Of althans, als je al geboren was natuurlijk, hè.
1: Dan weet je, dat je dit hoorde. Oh God. There's another one. Oh. Oh my goodness, there's another
2: this
1: one.
2: This seems to be on purpose.
1: Oh my goodness,
3: another
1: now you...
3: plane?
1: Now it's obvious, yeah. I think, that there's a second plane just crashed into the World Trade Center.
0: Ja, bizar was dat. En ter nagedachten is deze week een soort drone show gehouden, waar bijna 3000 drones, dat waren dan de mensen die zijn overleden tijdens 9-11, die werden de lucht ingestuurd en dat vormden de vorm van een soort van Twin Towers. Moet je me even opzoeken, drone Twin Towers. Het was echt heel erg bijzonder. En als we het toch over jubileum hebben. Vandaag is het ook precies 40, of deze week, 40 jaar geleden dat deze vrouw voor het eerst op tv was.
4: Open your eyes, 1, 2, 3. You get a call.
0: Yes! Miss Oprah Winfrey. Eerste show 40 jaar geleden in 1986. En al 25 seizoenen heeft ze die taboes doorbroken, allerlei dingen gedaan. Nou, inmiddels is die show er niet meer. Maar ja, icoon is ze nog steeds wel. Podcast. Die vrouw die doet echt van alles. Dus 40 jaar geleden. Nou, 40 jaar, daar gaan we het dus zo meteen meer over hebben. Maar ik dacht ook, hè, vrijdag, New Music Friday. Ik hoorde een nieuwe album van Janae Aiko. Ik weet niet of je die al hebt gecheckt. West Coast Whimsy heet die. Met een track met mijn man. En mijn man is Kendrick Lamar. Dus die wil ik met je delen. So good. Je bij NPO Blend. Nieuwe muziek. En zo meteen dus gasten.

0: Maya, hier bij NPO Blend met Fallen. Lekker deze. Ach, wat een weekshow met Shai is dit. Samen met, niet met Shai, maar met mij, Angelique. En met gasten. Ik ben zo blij dat ze er zijn. Want dit zijn twee zussen die echt eigenhandig de Nederlandse beautycultuur op zijn kop hebben gezet. Het zijn pioniers in de black hair community. En het zijn gewoon vooral overall amazing ladies. En ze zijn hier bij mij in de studio. Aïssa en Megissa Esseboom, goedemiddag. Shai is dit samen met, niet met Shai, maar met mij, Angelique. En met gasten. Ik ben zo blij dat ze er zijn. Want dit zijn twee zussen die echt eigenhandig de Nederlandse beautycultuur op zijn kop hebben gezet. Het zijn pioniers in de black hair community. En het zijn gewoon vooral overall amazing ladies. En ze zijn hier bij mij in de studio. Aïssa en Megissa Esseboom, goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Back in the day was het nog niet. Wij lopen nu allemaal met ons natural hair of braids of dat soort dingen. Het was nog niet echt een ding. We straighten ons haar, curly zetten we in ons haar. En toen kwam langzaam de natural hair movement. Maar hoe je dat precies moest doen, hoe je het moest behandelen, en hoe, je wist het allemaal niet.
1: Ja,
0: en toen waren jullie daar met jullie blog en jullie deelden informatie. En dat werd echt huge. Ze hadden events, ze hadden gewoon echt... Echt een ding was dat in die tijd.
1: Ja, dat was zeker een groot ding. Ja. En wij wisten zelf eigenlijk ook niet hoe we onze haar moesten behandelen. Dus dat was eigenlijk ook de reden dat we waren gestart met MyBlackHair.nl. Ja. Om ook onszelf te inspireren en te leren om met ons haar om te gaan. En ja, toen der tijd was het vooral bloggen en alleen maar op de website. Was geen Instagram nog. Er was wel Facebook, maar het was nog niet zo groot.
2: Ja.
1: Dus we hebben een website gebouwd. En die had op een gegeven moment iets van 100.000 unieke bezoekers per maand. Dus we waren heel groot en we deden inderdaad evenementen. Echt heel erg leuk om te doen. Ja,
0: leuk. En nou, het bestaat nog wel, zeiden jullie. Jullie krijgen nog steeds de factuur voor de website. Ja. Voor de domein. Maar jullie doen er niks meer mee, hè?
1: Nee, op een gegeven moment hadden we eigenlijk geen inspiratie meer om te posten. En je zag ook natuurlijk dat het ging naar veel meer microblogging. Dus naar Instagram en dergelijke. En die boot hadden we eigenlijk een beetje een soort van gemist. Of we gingen er niet op. Of onze interesse verloren we. We gingen andere dingen doen in ons leven. Andere carrièrepad. En toen zijn we eigenlijk een beetje doodgebloed eigenlijk.
2: Ja, doodgebloed. En we voelden het gewoon niet meer of zo. Want net als wat jij zei, van toen in 2009 kwam het echt een beetje op.
0: Ja.
2: Natural hair community. En op een gegeven moment hadden we echt zoiets van... volgens mij hebben we echt over alles al geschreven. Wat valt er nu nog te doen of zo?
0: Ja.
2: Zo'n gevoel hadden wij. Natuurlijk is het niet zo. Want ik bedoel, sinds
0: nog steeds zijn er elke dag tutorials en dingen en blogs. Ja, klopt.
2: Ja, en ook er is zoveel veranderd. Want ik weet nog dat wij in een tijd schreven... dat bij de kruidvat geen eens producten waren te kopen.
0: Nee.
2: Of andere grotere drogisterijen, hoor.
0: Dat waren de tijden dat je nog uit Amerika moest importeren. Ja, en dan kwam de post en dan moest je €50 cash afrekenen voor de importkosten.
1: Precies.
2: We came a long way. Want tegenwoordig
1: ga je gewoon naar de kruidvat en ethos en dan is alles te vinden. Dus dat is wel waar we toen voor streden. Zo van, weet je wel, het kan wat groter.
2: Maak het meer available voor het grote publiek. Ook omdat het was niet per se alleen kroeshaar, maar ook krullend haar.
0: Ja, zeker. Dus, maar die missie, zou je zeggen, is geslaagd. Want we there.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Nee, mooi.
2: Super, super tof.
0: En nu hebben jullie andere missies in het leven.
2: Ja.
0: Want we gaan het zo meteen hebben over 40. Maar ik moet ook even zeggen, als je luistert. Ja, het is, ik tegenover mij, jullie zijn tweeling ook.
2: Ja.
0: Dus, en ik heb altijd een beetje shame. Want ik kwam jullie beide laatst los van elkaar tegen. Een van jullie werkte bij mij in de buurt. En leuk gesprek over van alles. En toen kwam ik jou tegen.
2: Ja, op het terras.
0: Op het terras. En toen zei ik had je laatst nog gesproken. Nee, dat was die andere. En dan voel ik toch. I'm trying so hard. Maar
2: jij en nog honderden andere mensen.
0: Ja, toch? This is a major story of your life.
2: Ja, als dat de betekenis van story of our lives. Ja. Dit is het. Dit maken we zo vaak mee. Ik zei laatst. Want ik bedoel, ik maak zo vaak mee dat ik het niet eens tegen haar zeg of zo. Maar ik heb er een keer laatst heb ik er echt gewoon gebeld. Ik zei van, ik heb zoiets grappigs meegemaakt. Ik was in de winkel en een man die keek mij dus echt zo aan.
0: Ja.
2: En toen dacht ik al, oké, ik ken jou niet. Dus dan weet ik gewoon dat je mijn zus kent.
0: Ja.
2: Dus hij keek zo. Ik zeg van, je kent zeker mijn zus, Magisa. Ja. Oh, je bent geen Magisa.
0: Ja.
2: Nee, ik ben geen Magisa. Hij zegt, oh. Huh? Ik zeg, we zijn tweeling.
0: Ja.
2: Oh, oké, dat wist ik niet. Jullie lijken echt op elkaar, echt op elkaar.
0: Jee.
2: Zeg ik, ik was al klaar met het gesprek.
0: Ja.
2: Ik zeg, maar weet jij? En dan geef ik het door aan mijn zus.
0: Ja.
2: Heel zijn naam vergeten natuurlijk. En op een gegeven moment is het al eigenlijk... ben ik al klaar. En ik zie de hele tijd naar me kijken. Zo van.
0: Hij gelooft je niet.
2: Hij zegt, je bent echt geen Magisa? Ik zeg, nee. Ik maak echt geen grapje, hoor. Ik zou daar echt niet over liegen, weet je.
0: Maar ik snap het. Want als guy, ik kan ook zeggen, ik ben tweeling. Zomaar om je gewoon te
1: precies. Ik wil niet met je praten.
0: Precies,
1: dus.
0: Maar in jullie geval is het echt waar, gewoon.
2: Maar die grap, ik weet niet. We vonden het eigenlijk nooit grappig om te doen alsof we de ander waren.
0: Nee.
2: Zeg maar. Dus ik ga dat ook niet doen. Ik kan het niet.
0: Nee, toch?
2: Want ik kan ook niet... Zij heeft zoveel mensen ontmoet in haar leven die ik weer niet ken.
0: Ja,
2: en dan zie ik die mensen en dan... Ze kijken zo met vol herkenning naar mij. Maar
0: Ik kan niet fake like that.
2: Ja,
0: is ook maar goed.
2: Ja.
0: Hey, we gaan zo praten wat jullie nu bezighouden. Ik heb ook nog een plaatje. Gewoon, hebben jullie een plaat wat jullie week omschrijft? Ik ga er één zo draaien.
2: Lisa, jij hebt een hele leuke.
1: Oh, oké. Gaan we die doen? Oké. Ik ben dus afgelopen week samen met mijn man naar Barcelona gegaan.
0: Ah.
1: Want we waren 11 jaar getrouwd.
0: Congratulations.
1: Dus we hadden echt een love weekend met z'n tweeën. Kinderen thuis gelaten. En toen was ik bezig op Instagram foto's te plaatsen.
0: Yeah.
1: En toen luisterde ik ook NPO Blend. En toen hoorde ik het nummer van Ian met Nana Fofier.
0: Ja. Yeah.

0: dat dan? Want 11 jaar getrouwd, voel je daar nog special feelings bij met deze plaat specifiek?
1: Ja, nou, het was gewoon echt toevallig dat ik in het vliegtuig zat. Dat ik die foto's, dat ik, oh wauw, ik ben met die foto's bezig en ik hoor dit nummer. Yeah. En het past gewoon hartstikke mooi bij ons. Ja, het was echt meant to be. Dus ja. Dit was mijn nummer van de week dan. Prachtig. En heb ik ook gelijk in mijn playlist gezet. Dus
0: ja, is mooi hè? Ja, deze man is echt, daar kan ik heel lang over praten. Ja. Geweldig. Ja. En jij, heb je ook nog een nummer?
1: Aisha? Ja, ik heb de week, als ik het liedje van van Whitney Houston hoor.
0: Ja.
1: I wanna dance with you. I wanna dance with somebody.
0: Ja.
1: Dan ga ik sowieso uit mijn dak. Dus I wanna dance with somebody.
0: I wanna dance. Nou, heb ik dus, ik zag dat ik Whitney klaar had staan. Dus ik dacht van, oh mooi, dan kan ik die mooi draaien. Whitney, maar ik heb een andere van Whitney. Maar zullen we gewoon even I Wanna Dance With Somebody dan opzoeken? Even kijken.
1: Ja, dat is wel heel lekker.
0: Want dan gaan we gewoon die lekker.
1: Je wordt er gewoon vrolijk van.
0: 100. Oké, let's get vrolijk dan. En zometeen meer van jullie van Aisha en Megisa Essenboom en een Road to 40s.

0: zie je ook mensen die zeggen van, kijken jullie in mijn playlist of zo? Hoezo kennen jullie al deze nummers uit mijn tijd? Maar dit is ook wel een beetje jullie tijd beide, toch? De muziek die je hier op Blend hoort. Sorry.
1: Zeker. Ja, ja, ja. Zeker. Ja, past helemaal bij ons. Want, zegt veel over onze leeftijd.
0: Nou ja, daar wil ik het even over hebben inderdaad. Want hoe oud zijn jullie nu?
1: 39.
0: 39.
1: Ja.
0: En wanneer worden jullie 40?
1: In januari worden we 40.
0: Kijk.
1: Met trots.
0: Ja, yes. Toch? Want jullie hebben nu een Instagram-account gestart. Jullie hebben beide Instagram-accounts. Maar een aparte, wat gaat over de road to 40s.
1: Yes.
0: Tell me more. Wat gaan jullie doen? Wat doen jullie daarop en waarom dat?
1: Nou, eigenlijk begon het al toen we 39 werden. En toen had ik zoiets van, hey, we worden 40. We moeten het vastleggen. Ja. En we willen gewoon echt een groot feest gaan geven.
0: Lekker.
1: Nice. We zijn nog steeds bezig met organisatie. Ja. Stap 1 nog steeds. En toen dachten we gaan de mensen in meenemen. Maar ook gewoon meer like positief. De 40e jaren op een positieve manier belichten.
0: Want hadden jullie het idee dat het niet zo was? Dat de 40 had gezien werd als iets... Les?
1: Nou ja, voor mij niet. Voor mij persoonlijk niet. Yeah. Ik denk alleen maar, ik word een jaar ouder. Wat geweldig, wat een blessing, weet je wel. Maar wat je wel echt vaak om je heen hoort, is dat als mensen, vooral als ze rondom 30 moeten worden en 40 en wat ouder.
0: Yeah.
1: Als je ze vraagt hoe oud ze worden wanneer ze jarig worden, is het, ik word, of ze zeggen het niet.
2: 25.
1: Ja, 25 plus 10.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, ik word al 10 jaar 25.
0: Ja,
1: ik word al 10 jaar 25, dat soort dingen. Dan denk ik, waarom?
0: Ja. Yeah.
1: Ben je niet super blij dat je gewoon weer een jaar ouder bent? Hey. En mag je dat niet gewoon echt vieren?
0: Ja. Yeah.
1: En ik zag toen, een tijdje geleden zag ik een filmpje van Monica, die zangeres.
0: Ja. Yeah.
1: En ze hadden het daar toen ook over in een podcast. Yeah. Wow, ik ben het zo met haar eens. Zij zei ook van, ze zei, elke keer als mensen dat zeggen, zegt ze tegen die mensen, je weet wel wat het alternatief is, hè? Van niet 40 worden bijvoorbeeld.
0: Is?
1: De dood.
0: Dying. Ja, true.
1: Dus waarom zou je niet vieren dat je weer, zeg maar...
0: Yeah.
1: Dat je weer een jaartje ouder wordt.
0: Yeah.
1: En dat is een beetje de positive vibe die we willen creëren. Van,
0: love
1: hey,
0: that.
1: Je leven is niet over of zo. En ik denk dat heel veel mensen wel... Je praat vaak ook als je met je partner bent of zo. Yeah. Van, ik zou echt graag oud met je worden.
0: Yeah.
1: En je ziet dan helemaal voor je vaak over toekomst praten. Ik zie onszelf al... als oudje zitten.
0: Yeah.
1: Maar ik denk dan denk ik, maar niet iedereen wil oud zijn of zo.
0: Dat is echt wel iets van deze...
1: Ze willen het wel worden, maar je wilt het niet zijn.
0: Ja. Maar ja, ook met schoonheidsidealen en alles natuurlijk. Jong, we verheerlijken jong zo erg. Dat je bijna schaamte moet voelen als je... ik ben 40.
1: Ja.
0: Ja. Een soort van als je het bijna geheim moet houden of zo.
1: Ja, ik verontschuldig me even, hoor. Want ik ben bijna... Ik denk, girl...
0: Why?
1: Wauw, je bent al 50, denk ik dan. Wauw.
0: Toch mooi dat je gewoon hier nog kan leven.
1: Ja.
0: En jij, Magis, en wat doen jullie dan op de account? Wat laten jullie zien in de road to 40s?
3: Nou, nu voornamelijk heel erg waar wij allemaal mee bezig zijn. Dus de leuke dingen die we kunnen doen met z'n tweeën. Maar ook met ons gezin en met onze familie. De reizen die we maken.
0: Mm.
3: Maar het gaat ook over beauty dingen, over lifestyle dingen. Over ouder worden. Hoe ga je om met je huidverzorging bijvoorbeeld.
0: Yeah.
3: En ook ouder worden. Wij zijn heel jong moeder geworden.
0: Yeah.
3: En onze kinderen zijn nu ook al iets ouder. Weet je wel, hoe ga je... Ja, hoe is het dan? Want het is iets rustiger. De kinderen zijn al uit de luier. Ze kunnen veel dingen zelfstandig doen. Dus je hebt iets meer tijd. Weet je wel, hoe ga je die tijd dan invullen? En ik denk er ook al later over na. Weet je wel, dat ze dan weg zijn uit het huis. Van hoe rustig het huis gaat zijn. Weet je wel, het wennen daaraan.
1: Ja. Ik heb het soms al. Dat echt gewoon, want ik heb een zoon van 17 en een dochter van 12.
0: Yeah.
1: En dan zijn mijn man en ik soms gewoon... Hij is bijvoorbeeld gaan werken. Mijn dochter is bij een vriendin gaan spelen de hele dag. En dan kijk hoe
0: gewoon rust in huis.
1: Wat gaan we doen?
0: Ja. Maar het is ook bizar, want ik zie mensen om mij heen. Ik ben 40 geworden dit jaar ook. En die net kinderen krijgen.
1: Ja.
0: Dus het is ook, zeg maar, in die levensfase van 40 is... Je kan alle kanten op.
1: Net
0: zoals jullie.
1: Ja.
0: Of gewoon, je begint net.
3: Ja. Dat vind ik dus inderdaad zo mooi aan 40 inderdaad. Zo van, of je bent, hoe wij zijn, weet je wel, bijna klaar. Je bent nooit klaar met opvoeden. Maar in ieder geval, dat is heel zwaar. Gedeeld is al geweest. En je gaat nu bedenken, oké, wat vind ik nog allemaal nog leuk om te doen? Welke passies heb ik nog? Of ga je weer terugdenken, hey, vroeger deed ik altijd dit. Ik wil het ook weer even oppakken.
0: Yeah.
3: En zo. En dat is het moment eigenlijk waar we nu een beetje op zitten en wat we graag met anderen willen delen en waar we het gesprek ook aan willen gaan met onze volgers.
0: I love that. Ja. En jullie hebben beide, jij zei, je hebt de kinderen, Aisa, jij hebt ook kinderen, Magisa.
3: Ja.
0: Je hebt ook een tweeling gekregen, toch?
3: Ja, ik heb ook
0: jullie
3: een tweeling.
0: Jullie zijn tweeling en jij hebt een tweeling. Je hebt een tweeling
3: dan. Ja, er zijn heel veel tweelingen in onze familie. En wij zijn eeneiig. Ik heb een twee-eigen tweeling gekregen. Ook meisjes.
0: Ja.
3: En die zijn nog wel iets jonger. Die zijn 9. Die worden binnenkort 10. Dus zij zijn nog wel iets jonger. Ja.
0: Oké, en wat willen jullie nog meer gaan doen op die account? Maar ook gewoon in de road to 40. Zijn er nog soort van doelen waarvan je denkt, dit moeten we ook nog, dit moeten we gaan bedenken of iets gaan doen?
1: Het eerste is in ieder geval alvast ons feest gaan organiseren.
0: Ja, zou ik doen. Even een zaaltje huren of zo.
1: Oh, ja. Dus niet alleen zaaltje huren, maar ook gewoon de inhoud ervan. En mensen meenemen erin. Dus dat is heel erg tof. Maar ik denk gewoon dat het is meer celebrating life.
0: Yeah.
1: Tips geven. Mm. We vragen ook tips aan anderen. Want ik bedoel, wat ik echt tof vind van online is in ieder geval dat je een soort van community bouwt. Yeah. En iedereen zijn ervaring deelt. En dat je daar gewoon heel veel mee kan doen. Dus dat is heel tof.
0: Love. En even, wat is de Instagram handle? Waar kunnen we jullie vinden daar?
1: AISXMAG.
0: Oké.
1: AISXMAG.
0: Nou, misschien heb je dan een nieuwe volg. Want Shavi die zegt, hey girls, zo begrijpelijk. Ik ben 1 maart 40 geworden. Ook jong moeder geworden. Ik heb 3 kids. Lekker tijd hiervoor. Even kijken. Maar het is zo waar. Niet iedereen is blessed om 40 te worden. Dus ja, dat is echt de energy. Shavi, je stuurt ook je Instagram mee. Oké, we gaan kijken. Nice. En volg deze ladies ook.
1: Ja.
0: Hey, zometeen. Maar jullie blijven gewoon lekker zitten. Zometeen willen we het hebben. Oh, wat is dit? Oh, sorry. Ik draai Oprah Winfrey zomaar. Wacht. Ik wou even spannend muziekje. Zo, dit. Zometeen. Dit doet Shai altijd. Ik neem Shai zo over. Yeah. Can I be a bitch about it? Dingen gewoon even einde van de week. Dingen die je hebt opgemerkt. Of dingen die al lang dwars zitten. Waarvan je denkt, hey, mag ik daar even gewoon over ranten?
1: Ja.
0: Hebben jullie iets, denk je?
1: We hebben zeker iets.
0: Oké. I got something too. Dus dan gaan we zo meteen.

0: 42, jullie boven 40. Ik ben 51. Heel gezin en zo, bedrijf, blablabla, drukte mee allemaal. Maar joh, je moet pakken wat je pakken kan. Ik ben ook vinyl-dj met een ongewone platenkast. Ik ben een radio-dj bij Radio Laren. Ja, collega's. En ik ga nog lekker naar feestjes met mijn maten doorhangen, weet ik veel. Verantwoordelijk genieten waar je genieten kan. Dat is mijn motto. Verantwoordelijk ook, hè? Dat natuurlijk wel. Genieten waar je genieten kan. Doe dat. En leef. En laat ook leven. Nou, wat een wijsheid. Ik hou het hier wel bij. Goed zo. Ciao.
1: Dat was Pet.
2: Can I be a bitch about it?
1: Pet met wat levenswijsheden voor de 40's. Voor jullie, voor de dames Aïssa en Megisa Essenboom in de studio bij mij.
3: Yes.
1: Die hun road to 40's bijhouden. Nou, je hoorde wat advies van Pet, hè? Gewoon leven, genieten met
3: verantwoordelijk
1: genieten, ja. Zei die. Ja, mooi. En Pet, dankjewel. Fijn dat je luistert.
3: Super tof, ja.
1: Can I be a bitch about it? Het item wat jij altijd doet, waarin ze eigenlijk aangeeft van... ik wil even gewoon ranten over iets. Iets waarvan je denkt, waarom doen mensen zo? Waarom is iets zo? Ga ik eerst naar jou, Megisa.
3: Yes, ik heb iets wat nog een beetje in de black hair community zit.
1: Oh ja.
3: Kijk, vroeger toen ik naar de kapper ging, vond ik het altijd gewoon een drama. Want het was of je moest heel lang wachten, ja. Of je had een afspraak en ze...
1: Ze gingen aan die afspraak.
3: Ja, ik bedoel, ja. Of je moest... Je had 10 uur afspraak en je werd pas 11 uur geholpen.
1: Ja.
3: Ja, ik had er eentje waarbij je gewoon als eerste in de rij moest staan. En degene die als eerst werd als eerst geholpen.
1: Ja.
3: En die kapper ging om 8 uur open. En dan waren daar mensen om 6 uur ochtends.
1: Dat is toch niet oké?
3: Dan dacht je, zeg maar, dat je, vooral als het koud was, toch dacht je, oh, er staat niemand voor de deur. Ja. Kwam opeens iemand uit de auto. Dame, ik ben voor u, hoor.
1: Wat? Nee, hoor.
3: Nee. Oké, maar die tijden, die zijn in ieder geval... Ja. Ik heb er geduld minder voor. Dat is ook als je ouder wordt. Hè. Je maakt echt keuzes van, hier ga ik mijn tijd niet aan besteden. Dus dat ga ik niet meer doen. Maar ik zag ook, weet je wel, dat het steeds professioneler werd, kappers en zo. En braiders, die zijn ook heel erg populair. Weet je wel, die nepvlechten inzetten. En die vind ik heel vaak op Instagram.
1: Ja.
3: En daar hebben ze een heel mooi account met al hun portfolio in principe.
1: Ja.
3: En het ziet er altijd heel erg goed uit. En als je gaat boeken, dan krijg je eigenlijk, wat ik gewoon echt vervelend vind, is de lange lijst, die hele policy waaraan je moet voldoen voordat je bij hun in de stoel mag zitten. Dus dan is
1: wat staat erop dan?
3: Nou ja, bijvoorbeeld een aanbetaling. Ja, ik vind het op zich niet heel erg een aanbetaling.
1: Ja.
3: Maar wat ik wel eigenlijk best wel klantonvriendelijk vind, is dat als je dan te laat afzegt, of weet je wel, of pas je moet 48 uur van tevoren afzeggen, anders ben je aanbetaling kwijt. I don't even know als dat mag, maar oké, prima. Ik kan me iets bij voorstellen als dat vaak gebeurt, weet je wel, dat je dan tijd vrij maakt. Maar ook dingen als dat je, als je te laat bent, 5 minuten te laat bent, 10 minuten te laat bent, dat je dan 10 euro extra moet betalen.
1: Een
3: hele lange lijst met van, je mag je kinderen niet bij je hebben, je moet je haar helemaal gefeund hebben. En als het niet goed gefeund is, dan moet je ook een 10 euro extra betalen, maar dan moet ik het weer gaan feunen.
1: Oh, dat is wel een beetje vermoeiend.
3: Een hele lange lijst aan allemaal regels die echt niet dat het ergens vandaan komt, weet je wel. Dus ze hebben een reden dat ze dat doen natuurlijk.
1: Vast
3: want ze
1: wel.
3: Hebben vast, maar ik word daar gewoon heel erg moe van. En ik had ook een keer een hele negatieve ervaring waarbij er ook een hele lange lijst was.
1: Uh-huh.
3: Ik 45 euro volgens mij moest betalen aanbetaling.
1: Yeah.
3: Ik alles al moest aangeven wat ik wilde met het haar, ook haar kleur.
1: Yeah.
3: En toen ik had betaald, dacht ik, shots, verkeerde haarkleur. Ik direct een appje sturen.
1: Ja.
3: Hey, verkeerde haarkleur, mag ik een andere haarkleur doorgeven? Ja, maar dan moet je opnieuw die aanbetaling doen.
1: Pas,
3: ik zei, no problem, maar dan wordt het misschien dan verrekend met mijn
1: totaalbedrag.
3: Nee hoor, ik was mijn 45 euro kwijt.
1: Nee, dat kan niet.
3: Nee, dus
1: oh, you can be a bitch about that. Yes, definitely.
3: Echt een bitch. Nee, dus die regels, ik snap het hoor.
1: Sommige maar ik snap, maar dit soort dingen is belachelijk.
3: Precies, dus daar wilde ik even over bitchen. Ja. Maar shout-out naar alle braiders, want ze doen echt hun best. En ik vind het er echt nice uitzien.
1: Ik ben blij dat ze bestaan.
3: Ja,
1: zeker. Cool. Dat ga ik ook weer.
3: Maar ik ga niet alles lezen en ik kom altijd op tijd, dat wel.
1: En jij, Aïssa?
3: Ik heb mijn dus eigenlijk al een beetje gezegd. Want het was dus over mensen die gewoon geïrriteerd... of niet hun leeftijd willen zeggen.
1: Oh!
3: Dat is,
1: Zoals je ze vraagt, hoe oud ben je dan die 25 plus 10?
3: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Ga ik niet zeggen. Heb ik ook al eens gehad.
1: Oh ja, dat is echt vermoeiend. Ja, ik herken
3: je. En dan denk ik, waarom doe je dat?
1: Doe gewoon normaal. Ja, ik hoor je. Ik hoor je. Oké, y'all can be a bitch about it. Weet je die van mij is? Ik heb geen partner. Ik ben single. Maar ik heb wel veel mannelijke vrienden. En elke keer als ik op pad ben met een mannelijke vriend... ik was laatst nog ergens een release party... dan komen er altijd wel mensen die mij kennen... en die dan denken dat mijn vriend is of zo.
3: Ja.
1: Maar die niet al mijn vrienden kennen. En dan zie je een soort van gloed in hun ogen. Hoi, Is gewoon Jeff. Zijn gewoon mijn matties. Ja. Maar altijd een soort hoopvolle blik. She found the one.
3: Ja.
1: Als ik zeg, dit is mijn vriend, dan weet je dat het mijn vriend is. En als ik zeg, dit is een vriend, dan is het gewoon een van mijn matties.
3: Maar ik kan me echt wel... Ja, ik heb het van meerdere mensen gehoord, hoor, wat jij zegt. Want kijk, wij zijn natuurlijk al heel lang met onze partners. Dus ik weet gewoon echt niet meer hoe het is om single te zijn.
1: Nee.
3: Maar net als dat, zeg maar, hoe mensen die niet weten hoe het is om tweeling te zijn...
1: Ja.
3: Vragen mensen die wel een partner hebben ook van die hinderlijke vragen volgens mij aan singles.
1: Oh my gosh.
3: Waaronder dus dat, van als je die persoon hoopt waarschijnlijk gewoon van... Ja. Oh, dat zou echt tof zijn als Angelique dan nu eindelijk haar partner heeft gevonden, weet je. En dan ziet die persoon je en denk je...
1: En dan zie je gewoon die hoop in hun ogen gewoon.
3: Ja.
1: Maar die hoop is lief, maar soms denk je dan ook alsof ik niet oké ben.
3: Ja,
1: I'm doing very well in my life.
3: Ja, ja. Precies. Ze denken dat singles zijn, of dat een vriend dan het eindpunt zou moeten zijn van oké, dan is alles compleet.
1: Dan is het compleet. Ik gun het je zo.
3: Ja. Ik heb trouwens nog wel eentje die ik vandaag had.
1: Gooi je sneller.
3: Ja, sneller.
1: Ja.
3: Ik kan er gewoon echt niet tegen als ik in teams... Ik zit zo vaak in teams calls met voor mijn werk.
1: Ja.
3: En dan heb je bijvoorbeeld om 11:00 een call en dan gaat iemand om 10:55 al die link aanklikken. Dat zijn die calls.
1: Hoezo is dat erg?
3: Ik snap het ook. Ja, ik denk van, waarom ga je... Ik voel me
1: ook. Want dan ben jij de beheerder en dan zie jij al dat er iemand zit of zo.
3: Dan zie je zo
1: ping.
3: Ik kom er al aan. Zo van,
1: maar sommige mensen doen het gewoon alvast aan, hè? Gewoon om aan te hebben. Ik zet het soms ook 10 minuten van, dan ga ik nog thee zetten, nog dingen doen en zo.
3: Nee, ik zou me echt zo irriteren. Ik denk, wat kom je te vroeg? Ik, precies 11:00, ding, kom ik aanzetten.
1: Girl, noted. Ik ga nooit in een vergadering van jou op tijd komen. 1 minuut te laat. Thank you all for bitching. Lekker.

0: Philippe die zegt, hey, ik ben van 1986 hier. Dus dan ben je ook 40 geworden samen met mijn vrouw. 40 geworden in februari, ik afgelopen mei. Niks veranderd. Alleen maar jonger en sexier geworden. Zij tenminste.
1: Super cute.
0: That's cute, right?
1: Heel leuk.
0: Oh, dankjewel, Philippe. We gaan zo meteen verder praten met jullie. Maar eerst even het nieuws. En dan onder andere Dr. Dre komt eraan. John B. en Salt-N-Pepa.

Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Show.

0: Oeh, zo, was niet even snel klaar. Hij heeft nog een hele outro, maar die
1: het is bijna weekend.
0: Iemand eraf geknipt. Ja, het is inderdaad bijna weekend. Het is vrijdag, 5 uur is het geweest. Een hele fijne vrijdag. Lekker dat je luistert naar NPO Blend. Ik ben hier niet alleen. Shai is op vakantie in New York. Ik ben er, Angelique Houtveen. En ik heb 2 gasten in de studio. Aïssa en Megisa Essenboom. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, voelen jullie die weekend vibes al?
2: Heerlijk.
0: Ja?
2: De zon schijnt nu een beetje inderdaad.
0: Ja, toch?
2: Eindelijk. Hey. Dus mooi het weekend in.
0: Lekker. Hebben jullie ook weekendplannen? Gaan jullie dansjes wagen? Dingen doen?
2: We gaan karten. Ja. Morgen. We gaan met nichtjes neefjes.
0: Oh, dat is gezellig.
2: Ja. Nichtjes neefjesdag. Ja.
0: Oké, I love that. Hey, ik heb jullie uitgenodigd om meerdere redenen. Gewoon voor de gezelligheid. Als jij nodig gewoon mensen uit voor het gezellig. De Road to 40's hebben we het net over gehad. Jullie worden volgend jaar januari 40. En jullie vinden eigenlijk van ja, mensen moeten niet zo bang zijn om oud te worden ook gewoon. Het is een blessing om oud te worden. En dat mogen we juist vieren met z'n allen.
2: Omarmen. En gewoon omarmen. Blij zijn.
0: Nou, en zo is het. En er komen ook veel reacties op binnen. Wilma, die is al de 40 gepasseerd. Die zegt, ik ben 56. En zij is ook de tweede helft van een twee eigen tweeling. Jullie zijn 1 eigen tweeling. En ze vindt het ook helemaal leuk op haar leeftijd. Dus het only gets better eigenlijk.
2: Yes.
0: Maar
2: dat zeggen we trouwens.
0: Ja,
2: dat only gets better.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar qua seksleven kan er misschien wel wat veranderen. Ik luisterde deze week naar de podcast Breakdown. Een grote bekende Amerikaanse podcast. Er komen veel beroemdheden voorbij. En Sharon Stone was daar te gast. Sharon Stone, echt onze tijd ook. Sekssymbool. Basic Instinct. Die film waar ze zo met de voeten zo kruislings en heeft ze geen slipje aan. Nou, veel mannen is dat bijgebleven. Maar inmiddels, zij vertelde dus in die podcast dat haar seksleven niet meer is wat het was geweest. En ze heeft gekozen voor een celibaat leven. Een bewuste keuze om dus ongehuwd te blijven en dus geen seks te hebben ook, überhaupt. Is dat voor jullie een optie op deze leeftijd?
3: Nee, ik denk het niet.
2: Nee.
3: Ja, ik heb gewoon een partner, dus ik
0: als
3: zou
0: het
3: daar...
0: nog kan het dan.
3: Ja,
0: hè?
3: Klopt. Maar ik kies daar bewust niet voor.
0: Niet bewust.
3: ik bedoel, to each his own. Ze zou haar redenen daarvoor hebben. En als ze zich daar fijn bij voelt, dan moet ze dat vooral doen.
0: Ja. Yeah.
3: Ik ben een beetje soms ook in de veronderstelling dat het iets is wat heel natuurlijk komt, weet je wel. Mm-hmm. Als je,
0: een sex drive bedoel je?
3: Ja. Yeah. Maar dat je daar ook bewust mee om kan gaan, hoor. Ja. Dus daar kiest zij dan ook weer voor. Dus dat is ook heel goed van haar. Maar voor mij op dit moment geen optie.
0: Nee, voor jou, Isa?
2: Ik ben eigenlijk in hetzelfde straatje als jij zegt. Ik denk ook, ja... Kijk, als inderdaad to each your own, als zij zich daar prettig bij voelt. Maar ik vind het toch... Vind ik het ook een vorm van liefde geven, zeg maar.
0: Zeker.
2: Dus ik denk wel dat het erbij hoort. Maar je kan ook op een andere manier. Zij ontvangt waarschijnlijk op een andere manier liefde. Snap je? Dus wij hebben het met haar partner. Maar misschien doet zij het op hele goede vrienden. Of vindt zij haar... Ja, die fulfillment wat je hebt als je misschien seks hebt. Heeft zij misschien
0: op andere manier. Kan op andere manier, inderdaad. Ik weet dat Maya van Case of the X, die is ook celibaat leeft. Ja, ja.
2: Oh, wauw.
3: Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat hebt met een partner.
0: Nou, ik ken wel iemand die dat ook heeft, inderdaad. Oh, die heeft gewoon geen zin er meer in. Maar die struggelt heel erg. En die heeft het ook tegen haar partner gezegd. Van, ik heb hier eigenlijk geen zin meer in. Die partner is er oké mee. Maar ze voelt wel van, maar hoe lang is diegene er oké dan mee? Ja.
3: En laat je diegene dan maar los en dan...
0: Zij heeft wel zoiets van, als hij dat echt wil met iemand anders... dan laat ik dat ook. Want het is mijn ding dat ik geen zin heb. Dus
2: Maar is het dan niet iets wat je moet onderzoeken, bedenk ik me dan?
0: Samen, bedoel je?
2: Ja, of die persoon zelf. Want het kan... Wat is de reden? Ja. Ik ben altijd gewoon een beetje benieuwd naar wat de reden is. Want soms kan het ook traumatische ervaring
0: zijn.
2: Dat
0: kan ook,
2: Er kan iets gebeurd zijn waardoor je niet
3: lichamelijk...
2: Ja. Ja, kan ook pijn zijn of ik weet het niet.
0: Het zijn verschillende
2: spanningen.
0: Ik zie al die start die therapiesessie al. Wat is het?
2: Het heeft heel veel te maken met je hoofd, hè? Met
0: mentaal.
2: Mentaal.
0: Ja,
2: dus
0: zeker.
2: Als je dat geblokkeerd hebt, dan gebeurt er ook niks.
0: Nee.
2: Dus dat, ja.
0: Ik ben wel benieuwd, als jij nu aan het luisteren bent, zou jij dat zijn? De celibaat in een relatie of buiten een relatie, bewust. Laat me even weten, stuur een berichtje naar de NPO Luister app. Maar jullie zijn dus dat niet bewust.
2: Ja.
0: Maar hoe hou je het dan wel spannend? Want jullie hebben best wel lange relaties, toch? Hoe lang?
3: Ja, ik ken mijn man al sinds ik 17 ben.
0: Ja.
3: Dus dat is al iets van 22 jaar dat we elkaar kennen. Misschien dat we 20 jaar of zo met elkaar gaan.
0: Zo.
3: Dus dat is al best wel lang. Ja. Maar ja, hoe hou je het spannend? Ja,
0: wat
3: inderdaad.
0: Doen jullie? Spicy.
3: Ja, zulke tripjes bijvoorbeeld naar als je in ieder geval gewoon zoveel mogelijk samen met elkaar afspreken.
0: Ja.
3: Nieuwe dingen proberen.
0: Maar we willen even een beetje diep, want dit is aan de oppervlakte diep.
3: Ja, sorry.
0: Nieuwe dingen, wat probeer je dan? Hè? We hebben het over spicy shit. Niet een tripje weg.
3: Spicy nieuwe dingen op een tripje.
1: Nee, nee, maar oké.
3: Ja, dus dat, maar ik bedoel, van spannend is ook gewoon... Ja, ik denk gewoon, als je langer met elkaar bent... leer je elkaar ook beter kennen... en ga je ook samen nieuwe dingen aan, weet je? Ja. Dus ja, je bent heel jong. Ja, ik was 17 toen ik hem voor het eerst kende. En ja, je bent nu veel ouder. Dus je gaat ook meer openstaan voor andere dingen... die je misschien vroeger dacht, nee, dat wil ik niet doen. Of dan ga je misschien hele andere dingen doen.
0: Maar heb je dan een
1: specifics ding?
0: Een tip voor de luisteraar die ook lang is. Dan zeg je, nou, dit hebben wij onlangs ontdekt. En dat heeft alles...
1: Voor mij kan ik zeggen dat je, zeg maar, ook qua lichaam... dat je, hoe ouder je wordt en hoe langer je met elkaar bent... dat je nieuwe dingen ontdekt. Ja. Echt letterlijk van plekjes die je fijn vindt om aangeraakt te worden. Of,
0: want je hebt niet zoiets, je hebt alles al aangeraakt. Dus er is no more. Er is altijd nog wel wat te ontdekken.
1: Ja, echt. Daar is de manier waarop. Ja. De momenten waarop. Dus ja.
0: Oké, de manier waarop, de momenten waarop. Jullie geven geen specifics, hè? Geen iets nieuws. Wat,
1: Nee. Ik vind het zo...
3: Ik vind het ook een beetje awkward, maar ik denk dat je...
0: Het ook niet, hoor.
3: Ja, dat was het eigenlijk.
0: Ja, ik zomaar press ik jullie gewoon daarin. Het is, dit is ook jullie privéleven.
1: Het is toch weer seks en dat is toch weer... Oh my god, ik praat over
0: Shai doet dit altijd. Shai die is zo open hierover. Dus die gooit gewoon,
1: Ja, ik vind het zo...
3: Ik ben of zo, maar ik vind het ook niet echt altijd heel gemakkelijk... om met anderen te bespreken. Met mijn man kan ik het echt goed bespreken.
0: Oh, maar dat is belangrijk.
3: En dat is dus wat ik ook wil. Dat is echt ook belangrijk. Als je gewoon vertelt wat jouw ideeën zijn... en wat je fantasieën zijn of je... Wat je fijn vindt, dat je dat goed met elkaar kan delen. Weet je wel? Yeah. En dat vind ik dat wel goed kan met een partner die je al heel lang kent.
0: Dat is wel. Ja. Je kan samen eigenlijk ontdekken.
3: Ja. Precies.
1: En als er is minder schaamte. Ja. Dat ontdek ik wel.
0: Ja. Jij zegt het met een glimlach. Zo, minder schaamte. I don't know, Jan.
3: We beginnen het zelf maar in.
0: Mocht je luisteren en denken, nou, ik heb nog wel wat tips hoor. Een lange relatie. Stuur het. Of celibatair of juist tips. Het mag, beide is welkom. Alles op het spectrum mag er zijn hier bij NPO
3: Zeker.
0: Blend, toch?
3: Ja.
0: Hey, dan iets totaal anders. Houden jullie van Jill Scott?
3: Jill Scott.
0: Ja. Even denken, maar...
1: Ja, ik vind het goed.
0: Live my life, let's go.
1: Ja.
0: Zometeen heb ik kaarten voor haar, dus niet voor jullie helaas.
1: Ja, okay.
0: Sorry. Maar wel voor iedereen die luistert, dus blijf hangen. John B. is dit, met Lately.

0: Lens in de studio, Aisha en Megisa Essenboom.
1: Goedemiddag.
2: Yes. Goedemiddag.
3: On the right track.
0: Ik heb iets en jullie mogen wel meespelen, maar niet hardop.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Want ik heb hier namelijk kaarten liggen voor het concert van Jill Scott. Die staat 10 oktober in de AFAS Live. Is dat, houden jullie van Jill Scott?
1: Ja, maar ik zou niet per se, denk ik, naar een concert van haar gaan. Sorry.
0: Als je luistert, luister niet naar hen. Nee, ik ben vaak naar een Jill Scott concert geweest. Het is echt amazingly amazing.
1: Oké. Ja.
0: Die vrouw is zo sensueel, zo sexy, zo alles en soulful. Dus daar wil je echt bij zijn.
1: Okay.
0: En
1: dat kan. Ik geloof je.
0: Ja, toch? Ja. Oké, je hebt je hoofd gehaald.
1: Ja, ik kom.
0: We spelen On The Right Track en het is heel simpel. Je krijgt van mij 3 fragmenten te horen. Allemaal heel kort. En het zijn fragmenten van een Jill Scott nummer. Dus ik laat ze achter elkaar horen. Het wordt steeds een beetje klein beetje makkelijker. En als jij denkt, misschien al bij het eerste fragment, ik weet het, stuur dan direct een berichtje naar de NPO Luister app met het nummer dat je hoort. Het is sowieso een Jill Scott nummer, dat verklap ik al. Maar welk nummer je hoort, en wellicht zijn die kaarten dan voor jou. Dus zet alvast even je volume hoger. Dan ga ik je het eerste fragment laten horen. Klein snippetje, komt-ie. Ja, dat is deel 1. Hebben jullie al een idee? Nee, jullie hebben geen idee. Oké. Dat was een beetje het intro.
1: Ik zou even die kaarten niet winnen.
0: Gaan we kijken of misschien, nou, als je echt fan bent, iets makkelijker.
4: Way to get home.
5: No.
0: Mm-hmm. Nee, nog steeds geen belletje rinkelen. Oké. En dan het laatste fragment. Dus bij deze moet je hem weten. Dus als je hem na deze weet, moet je dus direct even naar de NPO Blend luisteren. Of de NPO Luister

app appen. Komt-ie. Hey to get home. Ja. That's it. Can't wait to get home, zingt ze. Maar welke is het? Het is een liedje van Jill Scott. Maar welk liedje van Jill Scott is het? Stuur het nu naar me toe via de NPO Luister-app. En wie weet mag ik je zo meteen blij maken met 2 kaarten. Jill Scott, AFAS Live, 10 oktober. Oeh, ik zie al wat antwoorden binnenkomen. Nee, die zijn niet goed. Oh. Let goed op. Ik kan die nog een keer laten horen. Maar ik hoop dat het komt goed. Komt goed. We gaan het zien. Lieben Kelly, die hoor je nu op NPO Brand met Breathe.

0: Liam en Kalai met een Nederlands tientje. Hè? Zijn moeder is Nederlands. On the right track. Ja, kaarten voor Jill Scott heb ik hier liggen. 10 oktober staat ze in de AFAS Live. Ik liet 3 fragmentjes horen van hetzelfde nummer. Steeds een klein beetje makkelijker, maar ook weer niet echt. Maar of misschien ook wel wel. Ik ga het gewoon eens proberen. Er waren een aantal mensen die geappt hebben. Of nou, heel veel mensen die geappt hebben. Ach, echt. Ik wil zo verschrikkelijk graag. Zie je? Zij willen wel, hè?
1: Ja, jullie, maar ik begrijp ze. Ja, ik begrijp ze ook. Vooral naar jouw enthousiasme
0: toch
1: over het concert.
0: Ja. Nee, het is echt heel goed. We gaan gewoon even kijken of we iemand kunnen bellen. Ik kijk hoor, ja. Hallo?
2: Hallo?
0: Wie heb ik aan de lijn?
2: Elsa.
0: Hi Elsa, hoi.
2: Hallo.
0: Jij, wat heb jij met Jill Scott?
2: Ik wil zo graag naar Jill Scott. Ik vind Jill Scott geweldig. Ik snap dus de tweeling niet.
0: Ik ook niet.
2: Hoe dan? Hoe is dat mogelijk?
0: Ik denk dat ze gewoon nog niet goed beseft hebben. Maar
1: nee, dat is het.
0: Ik ga, ja, komt goed. Maar jij hebt het beseft, Elsa. Jij hebt het beseft.
2: Ja.
0: Maar,
2: ja.
0: Dan moeten we wel even een goed antwoord voor je hebben. Want ik liet dit horen.
2: Ja.
0: Als eerste. En toen dit. To get home. Ja, en toen dit. To get home. Dus het was niet heel veel. Er kwam ook een Long Walk kwam binnen. Maar dat is hem niet.
2: Nee.
0: Maar jij weet het wel, hè?
2: Ja, en ik hoefde alleen maar de eerste te horen.
0: Ja, de eerste wist je wel. Kijk, that's a true fan. That's a true fan. Dus zeg het maar.
2: Is it the way?
0: Hey. Jill Scott toe! Gefeliciteerd! Oh, zo leuk! Nou, met hoe je erover praat, gun ik het je ook zo van harte. Dus,
2: zeker. Echt. Heel blij.
0: Zet 10 oktober in je agenda en dan zie ik je daar, ja?
2: Yes, dankjewel!
0: Oké, jij ook! Doei, doei!
2: Doei!
0: Kijk!

0: met me, myself en A. En de twins.
1: Yes.
0: Hier in de studio.
1: Zijn er nog?
0: Les Twins, niet Les Twins. Les Twins, dat waren die tweelingen die bij Beyoncé dansten.
1: Ja, klopt. Die Fransen, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Franse
0: klopt,
1: jongens, ja.
0: Klopt. Maar wel, mocht je net zijn ingeschakeld, Aïssa en Megisa Esseboom zijn bij mij in de studio. Ze hadden vroeger My Black Hair, gigantisch, iconisch platform voor als je kroeshaar had en in die tijd geen idee had wat je ermee moest doen. En inmiddels zijn ze gestart met een platform dat gaat over de Road to 40s. Jullie worden volgend jaar 40. Yes. En jullie nemen ons mee in hoe dat is en tips eigenlijk. Ja. Tips, tricks, jullie ervaringen vooral. Ja. Nou, ik ben 40 geworden dit jaar. Maar jullie hadden een post en die wil ik even doornemen. Want heel veel herkenbare dingen. Eigenlijk de dingen waarvan jullie dachten, op deze leeftijd had ik gedacht dat het anders zou zijn.
1: Zeker.
0: Neem ons eens mee. Wat had je gedacht dat het anders zou zijn?
1: Nou, nee, ja, ik denk als je jong bent, dan eerste stukje waar we over willen hebben is FOMO. Als je jong bent, wil je niks missen. Je wil overal bij zijn. En je denkt, als ik het nu niet doe, dan heb ik het gemist of zo.
0: Komt het
1: nooit meer, inderdaad. Merk dat nu ook bij mijn eigen kinderen. Leg ik uit, er gaan nog zoveel van deze dingen komen. En je merkt gewoon dat als je ouder wordt, dat je die FOMO gewoon niet meer hebt of zo. Een soort van rust, een soort van... Prima zo, als ik een keer thuis kan blijven. Maar ook FOMO in de zin van, soms heb je al vanaf je, weet je, als je 20 bent of 15, 16, 17 bent en je begint zeg maar na te denken over de toekomst, dat je al helemaal je pad aan het uitstippelen bent van, denk dat ik rond mijn 40ste moet ik wel dat hebben of rond mijn 40ste moet ik wel dat hebben bereikt. En ook als je 40 bent, ontdek je gewoon dat je je eigen pad bewandelt. En dat iedereen zijn eigen pad bewandelt.
0: Zo is dat.
1: En dat is een van die dingen inderdaad.
0: Er staat op je 39ste heb je geen FOMO meer, dachten we. Maar dat klopt. Dat is dus en neem eens nog eens mee naar nog eentje. Wat je dacht dat je op die leeftijd anders of zo zou hebben?
1: Nou, dat je op je 39ste zou verlangen om weer jong te zijn.
0: Ah, en?
1: Dat... is eigenlijk niet zo. Niet per se zo. Maar wel de onbevangenheid die je had als je jong bent. Dat je gewoon dingen gewoon ging doen. Dat je niet per se nadacht over de gevolgen ervan.
2: En de risico's.
1: En de risico's die het had. Ja. En waardoor je dan meer dingen ging uitproberen. En nu je ouder bent en alle ervaringen hebt. En mensen om je heen ook hebt.
2: Ja,
1: en
2: vooral ook op het moment gezin, je kinderen
1: krijgt. Ja, vooral op het moment dat je een gezin hebt. Ja. Dan hebben alle keuzes die je maakt ook natuurlijk invloed op je gezin.
0: Inderdaad.
1: Dus dan denk je daar natuurlijk ook heel erg over na. Weet je, als je misschien een andere baan wil, dan denk ik, dan moet ik misschien verder gaan reizen. Yeah. Of dan ga ik misschien of meer of minder verdienen. En wat voor invloed heeft dat op ons hele gezin? Waardoor je toch niet meer minder snel de keuze maakt om iets te gaan veranderen of zo, lijkt me.
0: Dus eigenlijk het enige wat je mist van de 21 is die onbevangenheid om gewoon te gaan en te doen.
1: Ja,
0: ja, dat is
2: een beetje dat kinderlijke, toch? Dat je gewoon niet eerst nadenkt over, dat zal een risico zijn, dat gaat dan gebeuren. En je merkt dat gewoon hoe ouder je wordt of zo. En ook inderdaad wat jij net zegt met die kinderen, dat je dan...
0: Je denkt te veel na. Maar ik heb geen kinderen en ik ben single. Maar ik ben bijvoorbeeld nu aan het daten. En dan merk ik ook dat ik er anders in sta dan vroeger. Vroeger dacht ik, we gaan gewoon. En we zien wel waar we eindigen.
1: Ja.
0: En dat je nu gewoon toch iets sneller denkt. Oké, maar is dit die guy voor de toekomst? Ja. Of wat ben ik aan het doen?
1: Ja.
0: Terwijl
1: ik
0: wil er gewoon lekker gewoon...
1: Dat was ook natuurlijk toen wij heel jong waren en onze vriend leren kennen. Ik dacht echt niet aan de toekomst. Totaal niet.
0: Misschien was dat juist goed.
1: Ja, want ik bedoel van, zou ik met hem gaan als ik dan nu... Als hij was hoe hij was toen, als ik dan 30, 40 was. Dat weet ik dan niet. Dan zou ik misschien hele andere keuzes hebben gemaakt dan toen.
0: Dan zou je andere dingen oordelen of zo.
1: Ja, precies.
0: Oh, is de baan wel goed? Want dan en nu zijn jullie gewoon samen gegroeid.
1: Ja.
2: Dan heb je hele andere eisen gewoon. Hoe ouder je wordt, krijg je andere eisen.
0: Love it. En gooi eens nog eentje wat jullie dachten.
2: We hebben nog passie. Dat op je 39e heb je je carrièrepad en je passie voor het leven wel gevonden.
0: Mm.
2: Dachten we.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar ook dat. Je kan gewoon nu, je bent vier. Ja, en die leeftijd kan je echt bedenken... Ik wil iets anders.
1: Ik wil iets anders doen. Ik heb dit gestudeerd of ik doe nu al 20 jaar doe ik dat. Maar laat me iets anders proberen. En dat kan gewoon.
0: En zijn er dingen die jullie anders willen doen?
2: Zo, goede vraag. Ik zou nog wel echt, dat heb ik al elke keer op mijn lijstje. Ik zou, dat is echt, niet heel bijzonder hoor. Maar ik zou echt nog pianoles willen volgen.
0: Hé, maar dit is zo'n ding. En ik ben nu zangles aan het volgen, op mijn 40ste. Dus dit kan toch?
2: Ja. En ik heb het helemaal in mijn hoofd dat ik het samen met mijn dochter wil doen. Maar die is nog niet echt...
0: Is het niet muzikaal? Of ze willen het niet?
2: Nee, ze houdt zoveel van muziek. En ze houdt echt van muziek, heel veel.
1: Ja.
2: Maar,
1: ja. Ze keek niet zo enthousiast toen ik het zei.
0: Wat is
1: met jou?
0: Het is gewoon jouw ding.
1: Maar dat soort dingen, weet je wel. Zo van, ja, gewoon muziek of dansen.
2: Ja, dansen deden we heel vroeger heel vaak. En dat hebben we ook weer laten liggen. En dat zou ik ook wel weer willen oppakken.
0: Zou jij dat willen doen? Is dat jouw ding?
2: Ja, dat zou ik. En ik zou het ook met mijn zoon willen doen. Ik vraag hem ook heel vaak. Want ik vind dat hij echt de ritme heeft. En zo. Dan denk ik, oh leuk om dat samen met mijn zoon te doen.
0: Ja.
2: Maar ook iets, maar dat heb jij al gedaan. Dat ik gewoon een keer in het buitenland zou willen wonen voor een langere tijd. Weet je?
0: Ja.
2: Dat heeft van Aïssa wel al gedaan.
0: Ja, het is Suriname gewoond, hè? Heel lang.
1: Ja, echt 9,5 jaar.
0: Ja.
1: Ik kan iedereen sowieso een buitenlandtripje aanraden. Ik vind het heel leuk. Ik vond het echt een super ervaring.
0: Maar dit is misschien wel een mooi moment, ook als je luistert, om gewoon na te denken van, hey, wat zou ik nog willen doen?
2: Ja. Ja. En niet omdat en grenzeloos nadenken.
0: Grenzeloos. Ja. Alles kan.
2: Alles kan.
0: Ja. Piano dus, dansen, buitenland wonen.
2: Doe je.
0: Ik wil sowieso nog ergens een album uitbrengen.
2: Oh,
0: gewoon
2: vet.
0: Echt gewoon rap en zang.
2: Nice.
0: Ja. Dus dat is let's go, toch?
2: Ja, let's go.
0: Als je ook nog een ding hebt, stuur hem naar me toe via de NPO Luister-app. Vind ik leuk om van je te horen wat jij graag zou willen doen. And it's never

0: Khalees stond 2 weken geleden nog op Lowlands, joh. Samen met Andre 3000 hoorde je Millionaire.
1: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Ik denk, ik ga jullie wel weer over seks praten. Ja,

0: En mijn gasten van vandaag gaan dat ook toevoegen. Aïssa en Megissa Esseboon, goedenavond, middag, avond. Hey.
1: Bijna avond,
0: precies. In ieder geval weekend, yes. Zo voelt het. En we hebben het al een beetje over seks gehad. En jullie hadden zoiets van, ja, het is een privé aangelegenheid. We hoeven niet de details te delen. En jullie hebben ook gelijk.
2: Zijn we preut?
0: Nee. Dat moet ook kunnen. Moet ook gewoon kunnen. Want ik ben net zo preut trouwens. Dus, okay. Maar ik wil jullie wel vragen of jullie een liedje hebben. Of jullie überhaupt, als jullie bezig zijn, muziek draaien. Ja, juist.
1: Ik niet. Ik draai geen muziek. De reden waarom, ik heb het wel ooit geprobeerd, maar het leidt gewoon te veel mijn aandacht af. Ik ga naar die muziek luisteren, ik ga mee in mijn hoofd, zeg maar. Ga ik mee met die tekst en met die beat. En dan als er een bepaalde beat is, denk je, oké, moet ik nou op die beat? Het stoort me hele... Ik kan het niet.
0: Ik herken het. Ik heb wel soms muziek aan, maar ik herken het ook wel. Maar als er een bepaald liedje komt, denk ik, ja, nu ben ik afgeleid.
1: Ja, dus, precies. Ja. Je gaat helemaal van, ik weet niet, hangt er welk nummer het is.
0: Ja.
1: Het is een beetje op de achtergrond. Hè. Het moet niet
0: zachtjes. Helemaal
1: zachtjes. Het moet een beetje zachtjes zijn.
0: Ja.
1: Ik kan het heel goed in mijn hoofd. Dat zeg maar een beetje
0: muziek. Jij maakt de muziek.
1: Maar gewoon like,
2: flowen.
1: Ja, flowen. Snap je de bedoeling?
0: Oh ja. En jij kijkt aan en jij, Megissa, zegt van flowen.
1: Nee, maar kijk, ik doe ook niet zo vaak muziek aan, hoor. Dus dat is echt wanneer we misschien met z'n tweeën echt zijn of zo. Want ik kan me niet voorstellen dat ik het doe als... Sorry.
0: Als wat?
1: Als wat? Nee, als die kinderen thuis zijn. Oh. Zeker dat ze aankomen. Klop, hallo, is de muziek hier?
0: Wat luisteren jullie?
1: Nee, dus, maar ik vind het wel soms leuk op muziek. Maar ook, ik doe het niet vaak. Het is niet dat het een gewoonte is om muziek. Maar ik vind het wel leuk om zulke playlists te luisteren om in de mood te komen.
0: Okay. Dus als jullie gezamenlijk één nummer... Nou, dat wordt eigenlijk een nummer van jou. Want jij hebt er één meegenomen, zag ik. Je zei, die is van jou, volgens mij Woman's Word, hè?
1: Woman's Work heet het, toch?
0: Work, ja. Sorry, Work.
1: Woman's Work van Maxwell.
0: Ja.
1: Kijk, het is eigenlijk geen seksliedje of zo. Hij praat niet over seks. Ja, maar hoe ik op dat nummer kwam is omdat ik toen ik 16 was, denk ik, keek ik die film Love and Basketball. Ik hou zo van Love is Blind ook, maar ik keek Love and Basketball. En het is gewoon een soort van mijn tante die zei toen van, hey, dat is echt een leuke film. En ik was gaan kijken en ik was zo verliefd op die film. Omdat het liefdesverhaal, I just love love stories. Ik hou gewoon van de romantiek.
0: Yeah.
1: En nou ja, als ze voor de eerste keer seks hebben, dan wordt dat liedje dus afgespeeld. En toen heb ik het altijd gekoppeld aan van, dit is een nummer dat met seks te maken heeft. Maar nu kwam ik er dus achter dat het helemaal niet het
2: gisteren
1: is.
2: Gisteren kwam ik erachter, want ik dacht, laat me het even googlen. Ja. En het gaat dus over een man die heel veel bewondering heeft voor een vrouw zijn lichaam, omdat ze ging bevallen.
0: Ja. Maar ik snap wel, want heel veel mensen luisteren niet naar teksten. Dus die voelen gewoon die vibe. En het voelt wel romantisch.
1: Wel, die vibe is wel romantisch. Ja.
0: Oké, dus deze die doen we gewoon als noteren we, maar zetten we niet in de lijst. Ja, maar degene wel in de lijst, die komt van jou, Megissa.
1: Ja, Talking Dirty van Chloe en Timbaland.
0: Ja.
1: En dit is een beetje een remix op Aaliyah's Are You That Somebody.
0: Ah, ja.
1: Volgens mij hebben zij samen...
0: Dirty.
1: En
0: nou weer leven.
1: Exactly.
0: Ja.
1: Zij hebben samen een plaat uitgebracht, volgens mij. Chloe en Timbaland.
0: Klopt, ja.
1: En dit is een van die nummers waarvan ik denk, nou, die zou ik gelijk op mijn playlist zetten. De vibe, de tekst.
0: Oké.
1: Helemaal sexy.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik zie jou kijken. Ik denk een succes.

0: wel een snelle, hoor.
1: Ja, maar dat is het toch tegenwoordig?
0: Ja.
1: Liedjes duren maar 2 minuten.
0: Ja, dat sowieso. Maar ik bedoelde een snel tempo voor de actie.
2: Maar dat bedoel ik
1: al verder, toch?
0: Ja. Dat bedoel ik. Het is geen warm-up track.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Ik voeg hem toe aan de lijst, de Let's Talk About Sex lijst van Shy. En we zijn ook, het is bijna 6 uur, dus ik wil jullie vooral heel erg bedanken. En eventjes, even waar kunnen we jullie Road to 40s volgen?
1: Op onze Instagram. Onze Instagram is AisXMac. Ja. En we hebben ook TikTok. Is hetzelfde. Oh. Maar TikTok proberen we ook nog maar uit.
0: Ja.
1: Daar zijn we echt 40s op inderdaad.
0: Is ook de road to 40.
1: Ja,
0: dat
1: proberen we ook uit. Maar volg ons vooral op Instagram.
0: Oké, okay, Ais, dus AISXMEG. MEG, jullie namen gecombineerd.
1: Juist.
0: En dan kunnen we de road to 40s volgen.
1: Ja, heel leuk.
0: I love that. En verder, nou ja, hebben jullie nog laatste woorden? Laatste motiverende woorden voor die road naar de 40s?
1: Geniet ervan.
0: Hey,
1: ja.
0: Embrace it.
1: Embrace it. Ja. Vooral als je nog gezond bent. Het is echt een blessing. En maken we het van. Every day is a blessing. En zoals onze moeder altijd zei. Nieuwe dag, nieuwe kansen.
0: Hey, zo is het ook.
1: Exactly.
0: Zo is het ook. Aisa en Magisa Mac Essenboom, dankjewel. Fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Ik vond het heel gezellig met jullie.
1: Ook. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja,
1: dat hebben we ook heel erg gewaardeerd, Angelique.
0: Super
1: dat
0: fijn.
1: Dat je ons hebt uitgenodigd.
0: Altijd, altijd. Y'all welcome anytime. Hey, en als je nu luistert en denkt van wat gaat er nog gebeuren? Gaat de radio stoppen, want jullie gaan weg? Nee, zeker niet. Het gaat gewoon verder. NPO Blend. We gaan de avond in met Eric Benet en Faith Evans. Shaggy komt eraan. Snow Allegra. Dus alle ruimte om gewoon te blijven luisteren. Ik dank jou ook. Een hele fijne avond. Een fijn weekend. En ik ben er volgende week weer. Gezellig.

0: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: So. Blend.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag van

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.